haar fout erkent en haar wonden heelt. Een oud-student van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat ze in 2024 urenlang door meerdere mannen is verkracht. Ze klaagt 7 mannen en de universiteit aan. Volgens haar advocaat zijn naar een onderzoek door Cornell 2 mannen van de universiteit gestuurd. De vrouw zegt dat ze te dronken was om toestemming te geven. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zijn aftreden aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen die op 25 oktober.

kan worden ingezet in de straat van Hormuz. Het schip neemt de taken over van MS De Ruiter. De veiligheidssituatie daar blijft onvoorspelbaar. Dan nog het weer. Vannacht kan in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt vooral in het oosten geregeld de zon. In het westen valt soms regen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 25 graden in Limburg. In de avond volgen stevige buien, mogelijk met onweer. En tot zover het nieuws. Simone FM.

0: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 3 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De brancheorganisatie voor legale goksites, de VNLOK, klaagt Meta aan vanwege illegale gokreclames op Facebook en Instagram. Volgens de organisatie komt 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook van illegale aanbieders. De VNLOK zegt dat Meta in mei en juni minder dan 1 op de 6 illegale advertenties heeft verwijderd. Mede daarom eisen ze strengere maatregelen. Paus Leo heeft tijdens een ontmoeting met 7 Franse slachtoffers van seksueel misbruik opnieuw beloofd zich in te zetten tegen misbruik binnen de katholieke kerk. Hij sprak 2 uur met de slachtoffers en hoorde voorstellen om de bescherming van kinderen te verbeteren. De paus wil dat de kerk haar fouten erkent en haar wonden heelt. Een oud-student van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat ze in 2024 urenlang door meerdere mannen is verkracht. Ze klaagt 7 mannen en de universiteit aan. Volgens haar advocaat zijn naar een onderzoek door Cornell 2 mannen van de universiteit gestuurd. De vrouw zegt dat ze te dronken was om toestemming te geven. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zijn aftreden aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Zijn vertrek

ingezet in de straat van Hormuz. Het schip neemt de taken over van MS De Ruiter. De veiligheidssituatie daar blijft onvoorspelbaar. Dan nog het weer. Vannacht kan in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt vooral in het oosten geregeld de zon. In het westen valt soms regen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 25 graden in Limburg. In de avond volgen stevige buien, mogelijk met onweer. En tot zover het nieuws. Simone FM.

0: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 4 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De brancheorganisatie voor legale goksites, de VNLOK, klaagt Meta aan vanwege illegale gokreclames op Facebook en Instagram. Volgens de organisatie komt 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook van illegale aanbieders. De VNLOK zegt dat Meta in mei en juni minder dan 1 op de 6 illegale advertenties heeft verwijderd. Mede daarom eisen ze strengere maatregelen. Paus Leo heeft tijdens een ontmoeting met 7 Franse slachtoffers van seksueel misbruik opnieuw beloofd zich in te zetten tegen misbruik binnen de katholieke kerk. Hij sprak 2 uur met de slachtoffers en hoorde voorstellen om de bescherming van kinderen te verbeteren. De paus wil dat de kerk haar fouten erkent en haar wonden heelt. Een oud-studente van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat ze in 2024 urenlang door meerdere mannen is verkracht. Ze klaagt 7 mannen en de universiteit aan. Volgens haar advocaat zijn naar een onderzoek door Cornell 2 mannen van de universiteit gestuurd. De vrouw zegt dat ze te dronken was om toestemming te geven. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zijn aftreden aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan zijn 2e en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen die op 25 oktober worden gehouden. Eerder deze maand ontbond Vučić het parlement na maandenlange protesten tegen de regering. Marineschip de MS Evertse is zondag vanuit Den Helder vertrokken voor een missie van ruim 3 maanden naar het Midden-Oosten. Het fregat vaart richting de Middellandse Zee en kan worden ingezet in de Straat van Hormuz.

0: plaatsregen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 25 graden in Limburg. In de avond volgen stevige buien, mogelijk met onweer. En tot zover het nieuws.
1: Simone FM.

0: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 5 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Israël trekt de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah in. De medewerkers moeten hun diplomatieke documenten binnen 7 dagen inleveren. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken is de stap een directe reactie op het Nederlandse importverbod voor goederen uit bezette gebieden. Om hoeveel medewerkers het exact gaat en welke functies zij bekleden, dat is nog niet bekendgemaakt. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd bij luchtmachtbasis Aria Fairford in het westen van Engeland. De autoriteiten sloegen alarm na de melding van 3 verdachte busjes bij de basis. De verdachten werden in eerste instantie opgepakt vanwege mogelijke overtredingen van de explosievenwet, maar worden intussen verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Een 84-jarige man reed gisteren in het West-Duitse Niederhausen zijn 80-jarige echtgenote dood tijdens het parkeren. Na een botsing met een geparkeerd voertuig reed hij plotseling hard vooruit en raakte zijn vrouw. Vervolgens reed hij met hoge snelheid door, waarbij hij 2 auto's, diverse tuinhekken en een camper beschadigde. De materiële schade is ook groot, die loopt mogelijk op tot meer dan 100.000 euro. In het Amerikaanse Detroit vielen 3 doden en 4 gewonden bij een schietpartij in een illegale stripclub. Een ruzie mondde uit in een gewapend conflict. De politie trof de 3 slachtoffers op straat aan. De locatie was al bekend bij de politie. Dit jaar waren agenten al 7 keer opgeroepen. En een passagiersvliegtuig van Lufthansa is zaterdagavond uitgeweken naar Lyon omdat er een powerbank in brand vloog. Het toestel was onderweg van Frankfurt naar Lissabon toen de accu bij een van de stoelen vlam vatte. Powerbanks mogen bij Lufthansa wel mee in de cabine, maar mogen tijdens de vlucht absoluut niet worden gebruikt of opgeladen worden. Het is al de 2e keer in een week tijd dat een toestel van deze maatschappij om deze reden moest uitwijken. Het weer tot slot. Vooral in het westen van het land is het bewolkt en daar kunnen ook wat buien vallen. In het zuidoosten is het droger en schijnt de zon soms tussen de bewolking door. Aan het eind van de ochtend is het een graad of 23 in Limburg en 17 graden in Den Helder. En tot zover het nieuws. Simone FM.

0: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
1: geeft ruimte.
2: Brillenglazen.com. Je bril zit nog goed, maar je ziet niet meer scherp. Waarom een nieuwe bril kopen als je alleen nieuwe glazen nodig hebt? Bij brillenglazen.com vervang je eenvoudig je glazen gewoon online. En ja, dat is vaak een stuk voordeliger dan bij de opticien. Brillenglazen.com. Nieuwe glazen. Eigen montuur.
0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
3: De hoge energierekening of kou en tocht in huis? Tijd voor wijkisolatie. Vraag vandaag nog uw gratis subsidiecheck aan. Broers door wijkisolatie.nl. Pom, pom, pom, pom, pom.
4: Ventas Voordeel. Klik en plak PVC op voorraad. En natuurlijk traprenovatie en montage. Kom snel langs bij Ventas Voordeel in Stadskanaal.
3: Ook u komt in aanmerking voor subsidie. Broersnoerwijkisolatie.nl. Pom, pom, pom, pom, pom.
5: Calibro Stadskanaal doet calibraties en keuringen van alle gereedschappen. Bij onder andere airco- en installatiebedrijven, bouwbedrijven en stucadoors. Calibro heeft iedere oplossing perfect afgestemd op jouw wensen. Calibro.nl. Calibro met een C.
6: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde.
7: Mokpop, Zinnenburen. Twee weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Larsen en Gasdrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober, Hollandse Avond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Emert. Kaarten, mokpopzinnenburen.nl.
8: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 6 uur.
9: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Israël trekt de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah in. De medewerkers moeten hun diplomatieke documenten binnen 7 dagen inleveren. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken is de stap een directe reactie op het Nederlandse importverbod voor goederen uit bezette gebieden. Om hoeveel medewerkers het exact gaat en welke functies zij bekleden, dat is nog niet bekendgemaakt. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd bij luchtmachtbasis Aria Fairford in het westen van Engeland. De autoriteiten sloegen alarm na de melding van 3 verdachte busjes bij de basis. De verdachten werden in eerste instantie opgepakt vanwege mogelijke overtredingen van de explosieve wet, maar worden intussen verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Een 84-jarige man reed gisteren in het West-Duitse Niederhausen zijn 80-jarige echtgenote dood tijdens het parkeren. Na een botsing met een geparkeerd voertuig reed hij plotseling hard vooruit en raakte zijn vrouw. Vervolgens reed hij met hoge snelheid door, waarbij hij 2 auto's, diverse tuinhekken en een camper beschadigde. De materiële schade is ook groot, die loopt mogelijk op tot meer dan 100.000 euro. In het Amerikaanse Detroit vielen 3 doden en 4 gewonden bij een schietpartij in een illegale stripclub. Een ruzie mondde uit in een gewapend conflict. De politie trof de 3 slachtoffers op straat aan. De locatie was al bekend bij de politie. Dit jaar waren agenten al 7 keer opgeroepen. En een passagiersvliegtuig van Lufthansa is zaterdagavond uitgeweken naar Lyon omdat er een powerbank in brand vloog. Het toestel was onderweg van Frankfurt naar Lissabon toen de accu bij een van de stoelen vlam vatte. Powerbanks mogen bij Lufthansa wel mee in de cabine, maar mogen tijdens de vlucht absoluut niet worden gebruikt of opgeladen worden. Het is al de 2e keer in een week tijd dat een toestel van deze maatschappij om deze reden moest uitwijken. Het weer tot slot. Vooral in het westen van het land is het bewolkt en daar kunnen ook wat buien vallen. In het zuidoosten is het droger en schijnt de zon soms tussen de bewolking door. Aan het eind van de ochtend is het een graad of 23 in Limburg en 17 graden in Den Helder. En tot zover het nieuws.
10: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paal-dekker.nl.
11: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
12: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
13: In Hoogeveen.
14: Ja, ik heb mijn rijbewijs. Kan ook niet anders, want ik heb les gehad bij auto- en motorrijschool Schipper. Daar komen heel wat geslaagde kandidaten vandaan. Voor auto, motor, bromfiets en auto met aanhanger. Ook voor spoedopleidingen. Auto- en motorrijschool Schipper in Onstwedde. Bel 0599-332-134. Dat is een geslaagde keus.
15: Frema Winschoten helpt bedrijven en particulieren met ICT. Van laptops en beveiliging tot internet en telefonie. Bezoek ook onze winkel of laat ons bij jou langskomen. Bel 0597-82-4x0. Frema, zekerheid in ICT. Zo simpel is het.
16: Vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwenermond.
17: Je vindt jouw stijl Bijson.
18: Je houdt van auto's en je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Ga voor Scholtmeyer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Scholtmeyertuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
19: Simone FM.

0: bouwmaterialen nodig voor je klus? Reerbouwmaterialen.nl. Van steigerhout tot dakmateriaal en van kozijnen tot gereedschap. Je vindt het allemaal op Reerbouwmaterialen.nl. En vandaag besteld is binnen 24 uur ophalen met klik en collect in Winschoten. Reerbouwmaterialen.nl. De leverancier van het Noorden.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Reer breekt door. Echt door al het puin. Op locatie gebroken. Gecertificeerd en inclusief vergunning. Kijk op reer.nl.
2: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
3: Ja, dacht ik ook al.
2: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht. We gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
3: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
2: Ketelservicenoord.nl.
3: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
2: Zo is dat.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
5: Ook VVE's kunnen rekenen op Ketelservice Noord voor installatie, service en onderhoud van cv-ketels. Betrouwbaar en vakkundig. Ketelservicenoord.nl.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
11: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis. En voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl. Voor dier en tuin.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
14: We zijn in twist bij Meubel Kuipers, net over de grens bij Nieuw Schonebeek. En daar is de aanval op de eerste banken. Maar ze lopen door, naar het tweede voetbalveld zelfs. En ja hoor, ook naar het derde veld. Ho, ho, ho. Dan krijg je toch met supergoedkope eerste en tweede keus meubels en matrassen op 20.000 vierkante meter. Dan ga je wel naar Meubel Kuipers.
15: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
16: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
17: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein.
18: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
19: Simone FM, headlines.
20: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Israël trekt de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah in. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd bij luchtmachtbasis Area Fairford in het westen van Engeland. Een 84-jarige man reed gisteren in het West-Duitse Niederhausen zijn 80-jarige echtgenote dood tijdens het parkeren. En een passagiersvliegtuig van Lufthansa is zaterdagavond uitgeweken naar Lyon omdat er een powerbank in brand vloog. Het weer tot slot. Vooral in het westen van het land is het bewolkt en daar kunnen ook wat buien vallen. In het zuidoosten is het droger en schijnt de zon soms tussen de bewolking door. Aan het eind van de ochtend is het een graad of 23 in Limburg en 17 graden in Den Helder. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nieuwe kozijnen? Kies Interkozijn. Kunststof of aluminium, altijd perfect op maat. Meer comfort, meer uitstraling en klaar voor de toekomst. Voor particulieren, bedrijven en VVE's. Vraag je offerte aan via interkozijn.nl. Wonen wordt weer fijn met Interkozijn.
2: Wilshire Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Wilshire Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Wilshire Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erica. Check bouwstoffen-wilshire.de.
3: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
4: Aanhanger nodig? Aanhangcars heeft ongelooflijk veel aanhangers op voorraad voor echt ieder transport. Ze leveren topkwaliteit met topservice en ze zijn spotgoedkoop. Dus zoek niet langer, want jouw nieuwe aanhanger staat op aanhangcars.nl. De aanhangerspecialist. Kom naar de showroom in Kampen of check aanhangcars.nl.
3: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.

0: service met een glimlach.
1: Onder één dak, Tjirtsma biedt het met gemak.
0: Autobedrijf Tjirtsma.nl.
2: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarshouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
0: Was je auto nu vanaf 10 euro in de vernieuwde wasstraat van autobedrijf Tjirtsma.
1: Onder één dak, Tjirtsma biedt het met gemak.
0: Autobedrijf Tjirtsma in Nieuw-Weerdingen.
3: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Mulders Meubeldorp.
6: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen.
5: Mulders Meubeldorp.
6: En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl.
5: Mulders Meubeldorp.
3: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Fun shoppen? Outlet Store Budgetmarkt heeft ruim 2000 vierkante meter outletartikelen. Van wonen tot tuin en van speelgoed tot huishoud. Voordelig struinen met kortingen tot wel 50%. En kamer- en tuinplanten, 3 voor 5 euro. Outlet Store Budgetmarkt. Onlandweg Tinalo en op budgetmarkt.shop. Vind meer, betaal minder.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
7: Nu bij Outlet Store Budgetmarkt Tinalo. Nieuwe stoffen op rol, meer dan 3000 kleuren en patronen voor maar 5 euro per meter. Outlet Store Budgetmarkt. Vind meer, betaal minder.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
11: 12 jaar lang warmte en warm water voor een vastlaag maandbedrag? Uw portemonnee lacht ook met Bituur. Want dan heeft u zekerheid van onze 24-uur service en altijd een cv-ketel die past binnen uw situatie. Ga voor zekerheid en kies voor de cv-ketel van Bituur.nl. Onderdeel van Becker Installatietechniek.
12: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
13: Ja.
12: En nu?
13: Domeinnamen kopen.
12: Voor je bedrijf?
13: Ja.
12: Welk bedrijf?
13: Ja, dat weet ik nog niet.
12: Welke domeinen dan?
13: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
12: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
13: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
14: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
15: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
16: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
17: Gratis bezorging.
18: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei. Maak je huis mooier.
19: Zoek je een tuinkamer, veranda, carport, zonwering of schutting? Bij Inthout Sierconstructies kun je kiezen. Kies je voor de prijs of kies je voor design en topkwaliteit? Inthout Sierconstructies is sowieso al 25 jaar de beste keus. Met de beste service. Maak vrijblijvend een afspraak. Ga naar sierconstructies.nl. Inthout Sierconstructies Nieuwe Pekela. Voor ieder budget een passende oplossing.
8: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM.
17: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
20: Twee Filipijnse toeristen zijn gisteren om het leven gekomen bij een ernstig ongeluk op de A96 richting München. Het gezelschap was samen met landgenoten vanuit Italië onderweg naar het bekende Oktoberfest. De Italiaanse bus raakte gisterochtend om nog onbekende oorzaak van de weg op zo'n 50 kilometer ten westen van de Duitse stad. Het is het tweede dodelijke busongeval in korte tijd rond het Alpengebied. Twee weken geleden kwamen vijf Nederlanders om het leven bij een busongeluk in Zwitserland. De Britse politie heeft vijf mannen gearresteerd bij luchtmachtbasis Area Fairford in het westen van Engeland. De autoriteiten sloegen alarm na de melding van drie verdachte busjes bij de basis. De verdachten werden in eerste instantie opgepakt vanwege mogelijke overtredingen van de explosieve wet, maar worden intussen verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Een 84-jarige man reed gisteren in het West-Duitse Niederhausen zijn 80-jarige echtgenote dood tijdens het parkeren. Na een botsing met een geparkeerd voertuig reed hij plotseling hard vooruit en raakte zijn vrouw. Vervolgens reed hij met hoge snelheid door, waarbij hij twee auto's, diverse tuinhekken en een camper beschadigde. De materiële schade is ook groot, die loopt mogelijk op tot meer dan 100.000 euro. Een passagiersvliegtuig van Lufthansa is zaterdagavond uitgeweken naar Lyon omdat er een powerbank in brand vloog. Het toestel was onderweg van Frankfurt naar Lissabon toen de accu bij een van de stoelen vlam vatte. Powerbanks mogen bij Lufthansa wel mee in de cabine, maar mogen tijdens de vlucht absoluut niet worden gebruikt of opgeladen worden. En in het eerste halfjaar tankten Nederlanders 20% vaker in België en Duitsland dan een jaar eerder. Bij onze buren werd voor 1,5 miljard euro getankt. De Nederlandse bank verklaart dit door de lagere brandstofprijzen net over de grens. Het weer tot slot. Vooral in het westen van het land is het bewolkt en daar kunnen ook wat buien vallen. In het zuidoosten is het droger en schijnt de zon soms tussen de bewolking door. Aan het eind van de ochtend is het een graad of 23 in Limburg en 17 graden in Den Helder. En tot zover het nieuws.
21: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
22: De klus is af, maar de rekening wordt niet betaald. Die klus is voor Basic Legal, uw regionale incassopartner en juridisch adviseur. Basic Legal heeft ervaren juristen, is resultaatgericht en betrouwbaar. Kijk op basic-legal.nl.
23: Op zoek naar een robotmaaier of advies? Evertstuinmachines.nl. Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
24: Ah, ik zie het al. Ik verwijs je door naar de rioldokter.nl. Eerste hulp bij rioolwerkzaamheden. De rioldokter.nl. Reinigen, ontstoppen en repareren.
25: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
26: Verbouwingen laat je doen door de expert uit Weerdum, timmerbedrijf janbos.nl. Bos met dubbel S.
27: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior-gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior-koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
28: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
29: Simone FM.

0: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Het eten is klaar, aan tafel.
4: Zo, dat ziet er lekker uit.
5: Ja, mag
6: ik
5: een broodje?
6: Een broodje,
7: hè? Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
2: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
8: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen...
9: Nee.
8: Proteïne-shakes.
10: Gadver.
8: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
11: Lekker bezig.
8: Milner.
12: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
11: Lekker bezig.
13: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
14: Bij Kugentreff Stadskanaal ontdek je Duitse topkwaliteit gewoon om de hoek. Stijlvolle keukens, bekende merken en scherpe prijzen. Of je nu houdt van modern, landelijk of tijdloos, kom gezellig langs in onze vernieuwde showroom en laat je inspireren. Kugentreff Stadskanaal, de mooiste Duitse keukens, gewoon in Stadskanaal.
13: Oh, wil je meteen wooninspiratie opdoen? Kijk op sfeer.nl of kom naar de winkel in Assen of Zwolle. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
15: Zullen te veel? Jokazon.nl, al meer dan 40 jaar zonwin en rolloen.
16: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
17: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
18: Zeker weten.
17: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
19: Uw vloer binnen 48 uur geleverd. Laminaatwereld.nl.
20: VZN Voegwerken. Ascha en Aander. VZN-voegwerken.nl.
21: Flori Infragroep. Infravakmanschap sinds 1979. Wij groeien en zoeken stratenmakers, grondwerkers en machinisten voor mooie langdurige infraprojecten in Nederland en Duitsland. Werken bij een sterk familiebedrijf waar alles goed geregeld is? Kijk op werkenbijfloriinfra.nl.
22: Bokpop Zinnenmuren. 2 weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Larsig en Gastrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober, Hollandse Avond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten, bokpopzinnenmuren.nl.
23: Snel van A naar B met de 24-uur-service van Savernijen Couriers en Transport. Savernijencouriers.nl. Savernijen, die rijden.
24: Bij Dakpanvernieuwing van Dijk werken we op topniveau. Ja, letterlijk. Daarom zoeken we versterking. Ben jij werkvoorbereider, calculator, montagemedewerker of werkplaatstimmerman? Kom werken in een gezellig team en kies voor volop werk en toekomst. Kijk snel op dakpanvernieuwingvandijk.nl en solliciteer.
25: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom.
0: Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van De Velde. Kijk op develde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. De Velde, buitengewoon goed.
1: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: Ik dacht, vloerverwarming? Nee, dat wordt een hoop geregel, laat maar. Maar dat viel even mee. Van montage tot afwerking, Temme en Koop fixt alles super strak en super snel. En dankzij de vakmensen van Temme en Koop hebben wij nu heerlijk warme voeten. Dus geef je huis de upgrade die het verdient. Temmeenkoopgroep.nl.
18: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
25: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen. Grote glimlach.
26: Simone FM. Headlines.
27: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Twee Filipijnse toeristen zijn gisteren om het leven gekomen bij een ernstig ongeluk op de A96 richting München. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd bij luchtmachtbasis Aria Fairford in het westen van Engeland. Een 84-jarige man reed gisteren in het West-Duitse Niederhausen zijn 80-jarige echtgenote dood tijdens het parkeren. En in het eerste halfjaar tankten Nederlanders 20% vaker in België en Duitsland dan een jaar eerder. Het weer tot slot. Vooral in het westen van het land is het bewolkt en daar kunnen ook wat buien vallen. In het zuidoosten is het droger en schijnt de zon soms tussen de bewolking door. Aan het eind van de ochtend is het een graad of 23 in Limburg en 17 graden in Den Helder. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
26: Simone FM.
28: Now this car is automatic, systematic, hydromatic. Why'd you grease the lightning?

Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.

0: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Uw complete woning inrichten. Kijk op tapijtparadijs.nl.
2: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: We zijn in twist bij Meubel Kuipers. Net over de grens bij Nieuw Schonebeek. En daar is de aanval op de eerste banken. Maar ze lopen door. Naar het tweede voetbalveld zelfs. En ja hoor, ook naar het derde veld. Hohoho. Dan krijg je toch met supergoedkope eerste en tweede keus meubels en matrassen op 20.000 vierkante meter. Dan ga je wel naar Meubel Kuipers.
2: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi. Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
5: Ja, dacht ik ook al.
2: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
5: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
2: Ketelservicenoord.nl.
5: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
2: Zo is dat.
6: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
6: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: Koel in de zomer, warm in de winter. Het hele jaar door comfort met de energiezuinige airco van Ketelservice Noord. Vraag een offerte aan op ketelservicenoord.nl.
8: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
9: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
10: Flauw van hoge of negatieve stroomprijzen? Of wil je het bedrijf verder verduurzamen? AG Solar heeft de oplossing voor duurzame bedrijfsoptimalisatie. Met zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en geavanceerde accusystemen. AG Solar kijkt verder. Veenstraat 10D Stadskanaal. En op agsolar.nl.
11: Och, och, och. Zo kan je met goed fatsoen toch niet meer bij je klus aankomen. Ga even naar Greven. Die heeft altijd 700 bedrijfs- en personenauto's op voorraad. Direct leverbaar. En je nieuwe klusbus wordt nog bezorgd ook. 7 dagen in de week open. Dus ook nu Greven Automotive Stadskanaal. Check je ook op grevenautomotive.nl.
12: Nieuwe veranda nodig? Terpstra Zonwering.nl. Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
14: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
15: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg.
16: Blijenberg, die van die garagedeuren.
17: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectional deuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
16: Juist ja.
17: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen. Blijenberg.nl.
18: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
15: Blijenberg, de deuren van
19: Blijenberg.
15: Vallen op.
19: Blijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
20: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 8 uur.
21: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Twee Filipijnse toeristen zijn gisteren om het leven gekomen bij een ernstig ongeluk op de A96 richting München. Het gezelschap was samen met landgenoten vanuit Italië onderweg naar het bekende Oktoberfest. De Italiaanse bus raakte gisterochtend om nog onbekende oorzaak van de weg op zo'n 50 kilometer ten westen van de Duitse stad. Het is het tweede dodelijke busongeval in korte tijd rond het Alpengebied. Twee weken geleden kwamen vijf Nederlanders om het leven bij een busongeluk in Zwitserland. De Britse politie heeft vijf mannen gearresteerd bij luchtmachtbasis Area Fairford in het westen van Engeland. De autoriteiten sloegen alarm na de melding van drie verdachte busjes bij de basis. De verdachten werden in eerste instantie opgepakt vanwege mogelijke overtredingen van de explosieve wet, maar worden intussen verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Een 84-jarige man reed gisteren in het West-Duitse Niederhausen zijn 80-jarige echtgenote dood tijdens het parkeren. Na een botsing met een geparkeerd voertuig reed hij plotseling hard vooruit en raakte zijn vrouw. Vervolgens reed hij met hoge snelheid door, waarbij hij twee auto's, diverse tuinhekken en een camper beschadigde. De materiële schade is ook groot, die loopt mogelijk op tot meer dan 100.000 euro. Een passagiersvliegtuig van Lufthansa is zaterdagavond uitgeweken naar Lyon omdat er een powerbank in brand vloog. Het toestel was onderweg van Frankfurt naar Lissabon toen de accu bij een van de stoelen vlam vatte. Powerbanks mogen bij Lufthansa wel mee in de cabine, maar mogen tijdens de vlucht absoluut niet worden gebruikt of opgeladen worden. En in het eerste halfjaar tankten Nederlanders 20% vaker in België en Duitsland dan een jaar eerder. Bij onze buren werd voor 1,5 miljard euro getankt. De Nederlandse bank verklaart dit door de lagere brandstofprijzen net over de grens. Het weer tot slot. Vooral in het westen van het land is het bewolkt en daar kunnen ook wat buien vallen. In het zuidoosten is het droger en schijnt de zon soms tussen de bewolking door. Aan het eind van de ochtend is het een graad of 23 in Limburg en 17 graden in Den Helder. En tot zover het nieuws.
22: Ik zing als ik grondzuig.
23: Kunt u er niet bij?
22: Alleen als ik grondzuig.
23: Van der Vlier zuigt het.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
2: Gritter Chalets en Staakcaravans.
1: Kijk op grittercaravans.nl.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
3: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
4: Sommige auto's vragen om meer aandacht, omdat techniek complex is en problemen niet altijd eenvoudig. Autobedrijf Veenstra helpt bij lastige motorstoringen, revisie en tuning. Met ervaring in onder andere BMW en andere kwaliteitsmerken. En natuurlijk ook voor onderhoud en APK. Autobedrijf Veenstra in Emmen. Specialistische zorg voor auto's die meer vragen.
5: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
6: Uw riool verstopt? De Winter Rioolservice. Kijk op www.uriool.nl.
7: Bij Sean Second Hand Shop en Meubelstore.
8: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bij Sean in Drouwelermond.
7: Je vindt jouw stijl bij Sean.
9: Hallo, hallo, hallo! Je Autohaus Tieben. Alles hier in Duitsland is net iets goedkoper. Autohaus Tieben is namelijk de occasion-specialist voor in- en verkoop. Repareert alle merken en doet zelfs de APK-inspectie. Kfz-meisterwerkstatt met Duitse degelijkheid. Gespecialiseerd in Mercedes-Benz. Autohaus Tieben. Net over de grens bij Ter Apel in Haren-Rütenbrock. Check autohaus-tieben.de.
10: Simone

0: geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
1: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: Aanhanger nodig? Aanhangcars heeft ongelooflijk veel aanhangers op voorraad voor echt ieder transport. Ze leveren topkwaliteit met topservice en ze zijn spotgoedkoop. Dus zoek niet langer, want jouw nieuwe aanhanger staat op aanhangcars.nl. De aanhangerspecialist. Kom naar de showroom in Kampen of check aanhangcars.nl.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Ik ben zo blij met mijn nieuwe keuken. Gekocht bij keukenboerderij Roswinkel. Waarom? Ze leveren topkwaliteit en vakmanschap tegen een betaalbare prijs. De service is uitstekend, ze denken met je mee en je hoeft niets aan te betalen. Ja, ik ben blij met de keukenboerderij. Keukenboerderij Roswinkel. Al 40 jaar passie voor keukens. Kijk op keukenboerderij.nl.
6: Sommige auto's vragen om meer aandacht, omdat techniek complex is en problemen niet altijd eenvoudig. Autobedrijf Veenstra helpt bij lastige motorstoringen, revisie en tuning. Met ervaring in onder andere BMW en andere kwaliteitsmerken. En natuurlijk ook voor onderhoud en APK. Autobedrijf Veenstra in Emmen. Specialistische zorg voor auto's die meer vragen.
7: Mulders Meubeldorp.
8: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40-70% korting op alle showroommodellen.
7: Mulders Meubeldorp.
8: En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl.
9: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
10: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
12: Oh. B-Snip Aircotechniek Marum. Voor verkoop, montage en service. www.bsniperkotechniek.nl.
13: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
15: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
16: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
17: Gratis bezorging.
18: Momentum. Al meer dan 10 jaar het vertrouwde adres voor het repareren van uw horloges, gouden en zilveren sieraden. En Juwelier Momentum is ook het adres voor een mooie blijvende herinnering. Zoals sieraden naar eigen ontwerp, trouwringen en herinneringssieraden. U bent van harte welkom om u te laten inspireren en adviseren naar onze uitgebreide collectie. Eurostate 4 in Stadskanaal.

0: eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klasina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
2: Op zoek naar kasten of deuren op maat, mooie raamdecoratie, chique vloeren of zonwering? Bij Hubo Excel in Emmer Compascuum vind je op maar liefst 3000 vierkante meter alles voor je klus. Met een inpandige decorette en een eigen montagedienst. Kom naar Hubo Excel in Emmer Compascuum. Hubo helpt.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg. Vallen op.
4: Leijenberg, die van die garagedeuren.
5: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectionaldeuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
4: Juist ja.
6: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen. Leijenberg.nl.
7: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
8: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
9: Download de app en start met vinden.
3: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg, vallen op.
6: Leijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
10: Simone FM.
11: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Twee Filipijnse toeristen zijn gisteren om het leven gekomen bij een ernstig ongeluk op de A96 richting München. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd bij luchtmachtbasis Aria Fairford in het westen van Engeland. Een 84-jarige man reed gisteren in het West-Duitse Niederhausen zijn 80-jarige echtgenote dood tijdens het parkeren. En in het eerste halfjaar tankten Nederlanders 20% vaker in België en Duitsland dan een jaar eerder. Het weer tot slot. Vooral in het westen van het land is het bewolkt en daar kunnen ook wat buien vallen. In het zuidoosten is het droger en schijnt de zon soms tussen de bewolking door. Aan het eind van de ochtend is het een graad of 23 in Limburg en 17 graden in Den Helder. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: koop je niet iedere dag. Kies daarom voor de ervaring, kwaliteit en vakkennis van Klassen Keukens. In de showroom ontdek je complete keukenopstellingen van hoge kwaliteit en een keur aan stenen werkbladen. En bekijk jouw nieuwe keukenplan heel handig met VR-bril. Klassen Keukens vind je in M-Spark Lea, Duitsland en op klassenkeukens.nl.
1: Zoals met veel dingen in het leven moet de basis goed zijn. En daarom kies ik voor Hofman, de echte groenteman, in Veendam. Iedere dag kopen zij via verschillende kanalen de verste producten die er te krijgen zijn. En dat proef je. Bij Hofman, de echte groenteman, vind ik verse en lekkere producten. Probeer ook eens de maaltijden en salades. Nee, voor mij geen supermarktgroente meer. Maar de echte groenteman. Wim Hofman aan het Promenadepad in Veendam. Het verst en lekker vers.
2: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Nieuw en gebruikte koelkasten, wasmachines, beeldschermen en andere apparatuur. En dat voor belachelijk lage prijzen. Kom naar Nieuw en Bijna Nieuw aan de Atoomweg in Groningen.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
9: Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonua 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
10: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje specialer. Een bolide met meer klasse. Select Auto heeft auto's die opvallen. Die met liefde en aandacht zijn behandeld. Speciaal geselecteerd voor jou. Door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl. Want iedere auto is speciaal.
11: Zo, klus klaar?
12: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
11: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
12: Hoe dan?
11: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
12: Mag wat kosten zeker?
11: Maar €15 per maand.
12: Echt? Hoe heet het?
11: Ik app het je wel even.
12: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
11: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 9 uur.
15: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Progressief Nederland vindt dat abortus uit het wetboek van strafrecht moet verdwijnen. Kamerlid Lisa Vliegenhardt van de grootste oppositiepartij dient hiervoor vandaag een initiatiefwetsvoorstel in. Onder de huidige wet is abortus strafbaar, behalve bij een aantal uitzonderingen. Pro vindt echter dat het besluit over een abortus in de eerste plaats bij de vrouw zelf ligt en niet bij een arts of een strafrechter. Honderden betogers hebben vannacht in het centrum van Madrid in tenten geslapen om actie te voeren voor het recht op huisvesting. Aanleiding is de uitzetting van een 87-jarige vrouw afgelopen week, die hierdoor het symbool is geworden van de wooncrisis in Spanje. Met de actie willen de betogers premier Sánchez onder druk zetten om zijn beloofde snelle maatregelen tegen de crisis waar te maken. Twee Nederlandse diplomaten die werken op de westelijke Jordaanoever moeten binnen een week het land uit. Israël heeft een diplomatieke status ingetrokken. Dat komt door Nederlandse maatregelen tegen Israël. Zo mogen er geen Israëlische goederen uit illegale nederzettingen meer worden geïmporteerd. Premier Jette zei destijds dat hij hiermee wil voorkomen dat Nederland economisch bijdraagt aan een onrechtmatige bezetting. In het eerste halfjaar tankten Nederlanders 20% vaker in België en Duitsland dan een jaar eerder. Bij onze buren werd voor 1,5 miljard euro getankt. De Nederlandse bank verklaart dit door de lagere brandstofprijzen over de grens. En een passagiersvliegtuig van Lufthansa is zaterdagavond uitgeweken naar Lyon omdat er een powerbank in brand is gevlogen. Het toestel was onderweg van Frankfurt naar Lissabon toen de accu bij een van de stoelen vlam vatte. Powerbanks mogen bij Lufthansa wel mee in de cabine, maar mogen tijdens de vlucht absoluut niet gebruikt of opgeladen worden. Het is al de tweede keer in één week tijd dat een toestel van deze maatschappij om deze reden moest uitwijken. Het weer tot slot. Vooral in het westen van het land is het bewolkt en daar kunnen ook wat buien vallen. In het zuidoosten is het droger en schijnt de zon soms tussen de bewolking door. Aan het eind van de ochtend is het een graad of 23 in Limburg en 17 graden in Den Helder. En tot zover het nieuws.
16: En dan de Simone FM verkeersinformatie. 32 vertragingen melden ANWB. Even de langste, de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Papendrecht. 19 minuten vertraging heeft te maken met een ongeval. En de N242 Middenmeer richting Alkmaar. Tussen de aansluiting met de N194 en de ring Alkmaar. Daar is momenteel een vertraging van 23 minuten.
14: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Laminaatwereld en Laminaat Groningen. Uw laminaat en PVC goedkoper dan de bouwmarkten. Laminaatwereld.nl. De Vos is Los wordt mede mogelijk gemaakt door de Graankorrel Oude Pekela. Voor dier, tuin en hengelsport. Graankorrel.nl. Timmerbedrijf Jan Bos. Bouw aan de toekomst. Timmerbedrijf Janbos.nl. En Zwaagstra Sierbestrating Hogeveen. De wereld aan sierbestrating. Zwaagstra.nl. Simone FM.

Wax Rides Between the Eyes. Een afscheiding van 10cc was het, hè? Goedemorgen, 7 minuten over 9. Maandag alweer. Wat een lekker weekend was het, zeg. Oh, wat heerlijk dat weer, zeg, gisteren. Ik weet niet hoe het bij jou was, maar... Nou, ik heb ervan genoten, lekker buiten zijn. En ja, natuurlijk weer veel te laat op bed. Wat heb je dan weer met dat lekkere weer? Een fijn weekend zit hier weer op. Het is weer maandag, mensen. Ook vandaag trouwens lekker weer. Temperaturen kunnen zomaar oplopen tot 25 graden in het zuiden van het land. In het noorden wordt wel wat regen verwacht, wat buitjes verwacht. Maar de temperaturen gaan lekker omhoog. En ook de komende dagen belooft toch wel lekker najaarsweer te worden. Nou, daar doen we het voor toch, hè? Wat is er gebeurd allemaal dit weekend? Ja, wat niet eigenlijk. Voetbal gisteravond nog. Nederland gewonnen gisteravond in de Nations League tegen Servië. Het werd 1-2 in het voordeel van het Nederlands elftal. Ik heb ernaar gekeken, grotendeels. Ik moet zeggen, leuk voetbal. Ja, er werd leuk gestreden. En de Formule 1 dan zaterdag. Wat een wedstrijd, zeg. Maxi wist bijna de race te winnen met 1/10 verschil van George Russell. Wat zouden de druiven zuur zijn geweest voor George als hij op dat moment nog werd ingehaald, zeg. Jeetje, het was puntje van de stoel. Ja, de laatste 7 ronden. Ik denk de flikker eentje eruit. Of Max gaat, of Russell gaat. Dit houden ze niet vol, maar ze hielden het wel vol. En Max startte vanaf de 8e plek. Nou, ik zou zeggen, zet Max voortaan ergens maar op plek 8, 9 of 10. Dan krijgen we echt een leuke races te zien, zeg. Straks gaan we nog even nababbelen met de Allard Kalf daarover. Vandaag dan. Het kabinet gaat verder met gesprekken over de begroting. Afgelopen weekend hebben we verschillende...

Ik voorzie nog dat ze zeggen, ja, bekijk het dan maar, daar kunnen we niet achter staan. En we stappen eruit. We gaan het allemaal meemaken. Vandaag, we gaan opnieuw kaarten weggeven voor Bok Pop Siddeburen. De komende vrijdag een 90s feest. Jij kunt erbij zijn met 24/7, onder andere Korsakoff. Dan moet je even meedoen aan de Vosjacht zometeen. We gaan natuurlijk de vinylketting spelen. En ja, heb je een lekkere plaat die je graag wilt horen? Ik zou zeggen, stuur hem in. Dan gaan we eens kijken of we die kunnen vinden. En dan gaan we die ergens deze uitzending draaien.

0: het is al maar een paar maanden geleden dat ze nog te zien waren in Nederland. The Waterboys en The Hole of the Moon.
1: Magic of the 70s.
0: Lekker de jaren 70 plaat, die heb ik eigenlijk al een tijdje klaar liggen. En die gaan we nu eens even een keer behandelen. Een plaat met heel veel grappen en grollen erin. Het komt uit 1974 en het is afkomstig van de band Sugar Love met Jerry Corbetta. Ze hadden al een keer een grote hit gehad in Amerika met Green Eyed Lady. Nou, toen dachten ze, laten we naar een grote platenmaatschappij gaan, naar CBS. Kijken of we daar een contract kunnen krijgen. Nou, ze werden afgewezen met de boodschap, don't call us, we'll call you. Oftewel, bel ons maar iets, wij willen jou wel. En toen dachten ze, van Sugar Love, prima, dan schrijven we daar een nummer over. Nou, luister naar dat nummer, vooral even naar het begin, dan hoor je telefoontoetsen. En als je die vertaalt, dan kom je uit bij het kantoor van CBS Records in Manhattan. De maatschappij die ze had afgewezen. Maar er zitten meer grappen en gerollen in die plaat. In de tekst worden John, Paul en George genoemd. En dan hoor je vervolgens een muzikale knipoog naar I Feel Fine van de Beatles. En even later zit er ook nog een verwijzing in naar Stevie Wonder met Superstition. En nog een imitatie van een legendarische radio-dj in Amerika. Wolfman Jack geheten. Die duikt ook wel eens op in platen. Nou, ook in deze. Maar dan in een imitatieversie. En het mooiste natuurlijk is de afloop. Sugar Love. Het werd toch een grote hit. Don't call us. We'll call you. Het haalde nummer 9 in Amerika. En even een verwijzing naar de plaats van de maatschappij. Andersom. Ze zeggen nog eens een keer. Don't call us. We'll call you.
1: Magic of the 70s.

0: Het origineel is mooi, van Chaka Khan dus. Maar deze uitvoering mag er ook zijn. Whitney Houston en I'm Every Woman. Daarvoor nog die zo grappig en bijzondere plaat van Sugarlove en Jerry Corbetta. Don't call us, we'll call you.
1: De vinylketting.
0: Dan de vinylketting. Afgelopen vrijdag zijn we gebleven bij dat zo grappige plaatje van Casey Jones. Don't haha. Ja, zo heet het. Don't haha. Wat kunnen we daarop schakelen? Nou, stuur maar dit in via de gratis app van Simone FM 085 1143 999. Het gaat dus om Casey Jones. En don't haha.
2: Mooi mensen. Mooi mensen. Hallo, hallo. Nou hako de blauw en dat blijft zo. We de domers hebben we ook. Cars, jeans en de hoedverkoop. Nou, twee stuks voor maar 69 euro.
3: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
2: Als de bliksem, nog Venemold.
4: Dia, licht, geluid en beeldassen. Verkoop en verhuur van licht, geluids- en beeldapparatuur voor elk evenement, feest of presentatie. Dia Assen, samen maken we er iets moois van. Surf voor perfect licht, geluid en beeld naar dialgb.nl.
3: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
2: Als de bliksem, nog Venemold.
5: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
6: Wij werken met passie aan iedere auto die bij ons binnenkomt.
7: Kijk, dat is Erik de Vries van Automax Emmen. En dat hij trots is, dat hoor je. Want bij onderhoud, reparatie of een leaseauto zijn klanten van Automax maximaal tevreden.
6: Jaha, en daarom komen ze graag naar ons.
7: Eurorepar Carservice Specialist. AutomaxEmmen.nl.
8: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
6: Oh ja, we zijn ook Stellantis-specialist voor de Fiat-rijden.
7: AutomaxEmmen.nl.
9: Hey pap, ik zie wat jij niet ziet en het is rood.
10: Autoschade?
11: Gebeld, geregeld, Roggeveld. Autoschade Roggeveld biedt kwaliteitsherstel met 4 jaar garantie en vervangend vervoer. Kijk op roggeveld.nl of kom langs als dat nog gaat aan de Centuurbaan Noord 116A in Rode.
12: Een verbouwing begint niet met slopen, die begint met Florie. Want alleen de professionals weten hoe dat veilig moet. Dus asbest, chroomzes of een andere gevaarlijke stof in dak of gebouw. De vakmensen van Florie saneren veilig en secuur. Zo kan jouw project straks verantwoord verder. Ontzorging is ons dak. Vak, ga naar Florie.nl.
11: Gebeld, geregeld, Roggeveld. Aan de Centuurbaan Noord 116A in Rode.
13: Gewoon werken, goed verdienen. Het meest betrokken uitzendbureau van het Noorden. HS Werkt regelt werk dat klopt. Duidelijke afspraken, op tijd betaald. Tijdelijk of met uitzicht op vast. HS Werkt. Niet moeilijk, gewoon goed. Bekijk onze vacatures op hswerkt.nl.
14: Nieuwe banden nodig? Banden Groningen. Van personenwagens tot landbouwvoertuigen en vrachtwagens. Ook voor onderhoud en APK. Van personenwagens, bedrijfswagens en campers. Tijd voor de seizoenswissel? Wij regelen het. Een lekker band onderweg? Reken op onze 24/7 pechservice. Kom langs bij Banden Groningen aan de Koekshavenweg 8 in Groningen.
13: Goede machines, duidelijke klussen. Kijk op hswerkt.nl of kom langs.
15: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
16: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
17: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
18: Zeker weten.
17: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
19: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
20: Hallo,
10: Odido hier.
18: Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
20: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
21: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
22: Bij Dakpanvernieuwing van Dijk werken we op topniveau. Tja, letterlijk. Daarom zoeken we versterking. Ben jij werkvoorbereider, calculator, montagemedewerker of werkplaatstimmerman? Kom werken in een gezellig team en kies voor volop werk en toekomst. Kijk snel op dakpanvernieuwingvandijk.nl en solliciteer.
23: Calibro Stadskanaal doet calibraties en keuringen van alle gereedschappen. Bij onder andere airco- en installatiebedrijven, bouwbedrijven en stucadoors. Calibro heeft iedere oplossing perfect afgestemd op jouw wensen. Calibro.nl. Calibro met een C.
24: Stroomuitval? Je moet er niet aan denken. Allons BV. Voor aggregaten, verkoop, verhuur, reparatie en installatie. Nieuw en gebruikt.

0: altijd zekerheid. Kijk op allonsbv.nl.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Brillenglazen.com. Je bril zit nog goed, maar je ziet niet meer scherp. Waarom een nieuwe bril kopen als je alleen nieuwe glazen nodig hebt? Bij brillenglazen.com vervang je eenvoudig je glazen gewoon online. En ja, dat is vaak een stuk voordeliger dan bij de opticien. Brillenglazen.com. Nieuwe glazen. Eigen montuur.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Budgetbeheer Eems Delta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer-Eems-Delta.nl.
5: In het noorden en in het westen wordt het een beetje een bewolkte dag, met af en toe ook een buitje mogelijk. In het binnenland schijnt de zon geregeld. Temperatuur aangenaam 19 tot 25.

0: zit me ineens te bedenken, ik ga dat zo meteen eens even uitzoeken. Heeft deze plaat ooit wel eens in de vinyl top 5 gestaan? Zo lekker, deze klassieker van Free and All Right Now.
1: Vandaag in de muziekgeschiedenis.
0: We gaan precies 50 jaar terug in de tijd naar een schitterend album wat op deze datum, 28 september 1976, exact dus 50 jaar geleden, het levenslicht zag. Op deze datum, in 1976, verscheen Songs in the Key of Life. Nou, de echte muziekliefhebbers weten al, dat gaat over Stevie Wonder. Hij werd trouwens al even genoemd in die plaat van Sugar Love die ik zojuist draaide. Het is een prachtig album dat je als muziekliefhebber gewoon moet hebben, zo vind ik. Dat hoort in je platencollectie thuis. Ik heb het onlangs nog zelf gedraaid. Heerlijk om daar even naar terug te grijpen. Het is een prachtig muzikaal project met thema's als liefde, familie, geloof, politiek, racisme en gewoon het dagelijkse leven. En dat allemaal verpakt in een prachtige dubbellaad. Een enorme muzikale rijke plaat. Je krijgt erop I Wish, een ode aan Duke Ellington in Sir Duke. En natuurlijk Isn't She Lovely. Geschreven naar aanleiding van de geboorte van zijn dochter Aisha. Het album werd een enorm succes en won een Grammy voor Album of the Year. We gaan daarvan draaien. Van Songs in the Key of Life uit 1976. Hier is Stevie Wonder met Sir Duke.
1: Vandaag in de muziekgeschiedenis.

50 jaar geleden geboren. Ja, niet Stevie Wonder, maar wel het album Songs in the Key of Life. Stevie Wonder en Sir Duke. Ja, het album staat vol met pareltjes. Moet je maar eens terug gaan luisteren. Zometeen het tweede vinyluur. We gaan even babbelen met Allard Kalf. We gaan het hebben over de Grand Prix. Die gisteren werd verreden. Eergisteren werd verreden, moet ik zeggen. Max die wist bijna de race te winnen met een 10e verschil met George Russell. Nou, zometeen meer daarover en we gaan op zoek naar een lekkere vergeten plaat uit de jaren 80. Welke lekkere plaat, een pareltje uit de jaren 80, zouden we zo meteen eens even moeten gaan draaien? Heb jij een leuke suggestie? Stuur hem even in via de gratis app van Simone FM. 085 11 43 999. En dan gaan we die even opzoeken zometeen. Dit is Marillion.

0: Op zoek naar LP's of singles? Bij Renew Records hebben we meer dan 28.000 platen op voorraad. Van ABBA tot Zappa. Benieuwd? Ga snel naar renewrecords.nl, waar passie muziek wordt.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
5: Een keuken koop je niet iedere dag. Kies daarom voor de ervaring, kwaliteit en vakkennis van Klassen Keukens. In de showroom ontdek je complete keukenopstellingen van hoge kwaliteit en een keur aan stenen werkbladen. En bekijk jouw nieuwe keukenplan heel handig met VR-bril. Klassen Keukens vind je in M-Spark Lea, Duitsland en op klassenkeukens.nl.
4: Oh, wil je meteen wooninspiratie opdoen? Kijk op sfeer.nl of kom naar de winkel in Assen of Zwolle. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.

0: service met een glimlach.
1: Onder één dak. Tjitsma biedt het met gemak.
0: Autobedrijf Tjitsma.nl.
2: Waar ga je naartoe voor slimme en efficiënte ontbraamoplossingen? Naar Eefsink Techniek en Ontwikkeling natuurlijk. Daar maken ze al meer dan 20 jaar ontbraammachines om je productieproces te optimaliseren. Ook de kosten verlagen en de kwaliteit van je eindproduct verbeteren? Kijk dan snel op Eefsinktechniek.nl.
0: Was je auto nu vanaf 10 euro in de vernieuwde wasstraat van Autobedrijf Tjitsma.
1: Onder één dak, Tjitsma biedt het met gemak.
0: Autobedrijf Tjitsma in Nieuw-Weerdingen.
3: Met deze week in de bonus. AHA gerookte zalm, 1 per se gratis. AHA verse pasta's en pastasauzen, ook 1 per se gratis. En AHA roomboter appeltaart of roomboter apparabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis. En voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl. Voor dier en tuin.
3: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oertesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
5: Bij Dakpanvernieuwing van Dijk werken we op topniveau. Tja, letterlijk. Daarom zoeken we versterking. Ben jij werkvoorbereider, calculator, montagemedewerker of werkplaatstimmerman? Kom werken in een gezellig team en kies voor volop werk en toekomst. Kijk snel op dakpanvernieuwingvandijk.nl en solliciteer.
6: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
8: Nieuwe rolluiken nodig? Terpstrazonwering.nl.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Zwemmen moet een plezier zijn. Veiligheid boven alles. En professionele begeleiding.
11: En daarom mag ik voor zwemles naar zwemschool Henny de Groot.
10: Inderdaad. Het is voor jong en oud, voor iedereen. In zwembad Villa Park Weddermeer in Wedde geeft zwemschool Henny de Groot privé zwemlessen, therapiezwemmen, aquajoggen, 50 fit en ouder- en kindzwemmen. Kijk voor meer info op zwemschoolhennydegroot.nl. Zwemschool Henny de Groot. Veiligheid, plezier en professionele begeleiding.
12: En, heb je de klus?
13: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
12: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
13: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
12: Ja, probeer het anders gewoon man. Het is 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
10: Zwemschool Henny de Groot zit nu ook in Finsterwolde bij MFC de Hardenberg. Veilig zwemmen leer je bij Henny de Groot. Zwemschool Henny de Groot.nl.
14: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 10 uur.
15: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Progressief Nederland vindt dat abortus uit het wetboek van strafrecht moet verdwijnen. Kamerlid Lisa Vliegenhardt van de grootste oppositiepartij dient hiervoor vandaag een initiatiefwetsvoorstel in. Onder de huidige wet is abortus strafbaar, behalve bij een aantal uitzonderingen. Pro vindt echter dat het besluit over een abortus in de eerste plaats bij de vrouw zelf ligt en niet bij een arts of een strafrechter. Honderden betogers hebben vannacht in het centrum van Madrid in tenten geslapen om actie te voeren voor het recht op huisvesting. Aanleiding is de uitzetting van een 87-jarige vrouw afgelopen week, die hierdoor het symbool is geworden van de wooncrisis in Spanje. Met de actie willen de betogers premier Sanchez onder druk zetten om zijn beloofde snelle maatregelen tegen de crisis waar te maken. Twee Nederlandse diplomaten die werken op de westelijke Jordaanoever moeten binnen een week het land uit. Israël heeft een diplomatieke status ingetrokken. Dat komt door Nederlandse maatregelen tegen Israël. Zo mogen er geen Israëlische goederen uit illegale nederzettingen meer worden geïmporteerd. Premier Jette zei destijds dat hij hiermee wil voorkomen dat Nederland economisch bijdraagt aan een onrechtmatige bezetting. In het eerste halfjaar tankten Nederlanders 20% vaker in België en Duitsland dan een jaar eerder. Bij onze buren werd voor 1,5 miljard euro getankt. De Nederlandse bank verklaart dit door de lagere brandstofprijzen over de grens. En een passagiersvliegtuig van Lufthansa is zaterdagavond uitgeweken naar Lyon omdat er een powerbank in brand is gevlogen. Het toestel was onderweg van Frankfurt naar Lissabon toen de accu bij een van de stoelen vlam vatte. Powerbanks mogen bij Lufthansa wel mee in de cabine, maar mogen tijdens de vlucht absoluut niet gebruikt of opgeladen worden. Het is al de tweede keer in één week tijd dat een toestel van deze maatschappij om deze reden moest uitwijken. Het weer tot slot. Vooral in het westen van het land is het bewolkt en daar kunnen ook wat buien vallen. In het zuidoosten is het droger en schijnt de zon soms tussen de bewolking door. Aan het eind van de ochtend is het een graad of 23 in Limburg en 17 graden in Den Helder. En tot zover het nieuws.
16: En dan de Simone FM verkeersinformatie. Twee files, de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen de afrit Geldermalsen en de afrit Kerkdriel. 11 minuten vertraging. En nog de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld Giessendam. Daar is momenteel een vertraging van 9 minuten.
14: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Laminaatwereld en Laminaat Groningen. Uw laminaat en PVC goedkoper dan de bouwmarkten. Laminaatwereld.nl. De Vos is Los wordt mede mogelijk gemaakt door de Graankorrel Oude Pekela. Voor dier, tuin en hengelsport. Graankorrel.nl. Timmerbedrijf Jan Bos. Bouw aan de toekomst. Timmerbedrijf Janbos.nl. En Zwaagstra Sierbestrating Hogeveen. De wereld aan sierbestrating. Zwaagstra.nl. Simone FM.

0: The Weeknd en Can't Feel My Face.
1: Het laatste autosportnieuws met Allard Kalf.
0: Allard, goedemorgen.
2: Morgen, Bert.
0: Kijk uit, hè. Goed blijven zitten in het zadel, hè.
2: Ja, en bukken vooral. Want dat paard van mij heeft niet helemaal door dat sommige takken in het bos, maar dat hij makkelijk onderdoor kan, die kan bij mij recht in mijn gezicht terecht.
0: Dan hoor je te bukken, man.
2: Ja, nee, dat klopt. Dat doe ik ook. Maar ik moet er altijd wel een beetje om lachen.
0: Ja, je bent een paardrijder.
2: Ik heb besloten dat vanochtend het enige wat ik doe is gezellig met jou bellen. En ik denk, weet je wat, ik pak lekker mijn paard en ik ga lekker naar het bos.
0: Ja, je hebt gelijk. Het is lekker weer, man.
2: Het is heerlijk weer.
0: En fantastisch.
2: Het gaat ook nog net met... Het gaat nog net ook met vliegen. Die zijn ook net allemaal weg, dus dat is ook wel lekker. En de steekbeestjes en zo. Dus dat is helemaal prima.
0: Ja. Allard, jij stond als pitreporter dit weekend, afgelopen weekend. Wat was dat leuk om te zien. Dat was leuk om te zien, man.
2: Dank je. Ik heb ook heel veel... het is wel heel geestig. Ik maak iets heel raars mee. Want normaal lopen mensen ook op Twitter eigenlijk alleen maar... Of X, alleen maar te zeiken. Terwijl zijn pissen en zo. En ineens krijg ik allemaal hele leuke berichtjes van mensen. Dus ik denk dat het goed ontvangen was, Bert.
0: Ja, dat weet ik wel zeker eigenlijk. Maar je deed het ook razend... ik geef je even wat complimenten. Je deed het razend goed, man.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, dat moet je vaker doen. Heb je dit eerder gedaan?
2: Ja, dat is de vraag. Ja, toevallig had ik het daar met wat mensen in het paddock ook over. Het is wel geestig, want ik heb natuurlijk heel lang heb ik dit niet gedaan in de Formule 1. Maar er zijn in ieder geval nog genoeg mensen die ik gewoon aan kan spreken, die mij nog kennen. Hè? Of van andere sporten of uit de Formule 1 nog, van vroeger. Dus je hebt nog een mix van mensen die ik aan kan spreken. Omdat ik al die mensen aanspreek, denken andere mensen... Oh, hij is hier zeker meer geweest, weet je wel. Dus het is ook wel lekker werken. Ik ben precies op tijd even teruggekomen.
0: Ja, maar even zeg, maar kom je vaker terug? Ga je dit vaker doen?
2: Dat is niet aan mij, Bert. Het is heel simpel. Ik heb nu alles gedaan bij Viaplay wat er op het lijstje staat van dingen die je kan doen. Hè? Van race control tot commentaar tot presenteren tot pit reporter zijn. En

0: en analist. Analist voor de andere landen, voor Noorwegen en Zweden. Dus heb ik ook al gedaan. Dus ja, en het is niet aan mij als die andere landen in één keer zeggen... hé, we vinden het leuk als Allard op locatie komt. Dan gaat Allard naar locatie. En anders dan is Allard lekker in Nederland.
1: Ja, nou ja, ik kan me nog herinneren een paar jaar geleden toen je net begon met Viaplay... dat je zei, nee, ik zit hier op een plek, ik hoef niet zo nodig meer. Maar nee, ik hoor nu toch een iets andere Allard.
0: En ik hoef ook niet zo nodig, alleen ik vind wel... Hè, kijk, een voorbeeldje. Stel dat Qatar naar Abu Dhabi gewoon doorgaat. Hè, en er zijn mensen die zeggen, ja, maar ik wil niet naar die landen reizen... want daar heb ik allemaal geen zin in en dat vind ik gevaarlijk. Dan zeg ik, nou, dan ga ik toch, weet je wel.
1: Ja, dus... Ja.
0: Ik ben er, ik kan en ik vind het leuk. Dus als iemand wat wil, dan hoor ik het wel.
1: Ja, nou ja, we gaan het meemaken, zeg maar. Wat een race altijd. 1/10 ja, mooi, verschil, hè? Dat bedenk je niet.
0: Ja. Nee, dat is. Het mooie is dat ik... ik had eigenlijk gehoopt dat die safety car, die was mooi, want daardoor werd het gat met George Russell helemaal verkleind. En we kregen een waanzinnige wedstrijd. Maar ik moet je ook zeggen dat we dus ook eigenlijk wat die race liet zien, is dat we ook een mooi gevecht om pole position gemist hebben. He, ja. Want Max was daar gewoon niet te minderen van de Mercedes in de wedstrijd. Althans niet met het gat wat er was in de kwalificatie. Het lullig is dan, een praatje over als. Maar ja, wat als hij op de eerste rij had kunnen starten, hè, op de tweede rij.
1: Ja.
0: Dan was de andere wedstrijd geworden. Maar goed, dat is allemaal niet zo. En ik heb de laatste 20 ronden... op het puntje van mijn stoel gezeten. Ik heb mijn ogen als een soort laserstralen op dat scherm gehouden. Want dat was natuurlijk helemaal gek.
1: Ik dacht echt, want er hadden ze nog iets van 8 of 9 ronden te gaan. Er flikkert een van die twee van de baan af. Dat kan niet op dit tempo.
0: Nee, dat zou je denken. Maar dan zie je toch, hè. En dat vergeten mensen wel eens. Formule 1 rijders zijn hele speciale autocoureurs, hè. Maar die kunnen dit soort dingen dus.
1: Ja, maar dit was wel, als je dat zag door die bocht heen, door die straat heen.
0: Ja, nee, dat ben ik helemaal met je eens, Bert.
1: Normaal
0: mens zou ook zeggen van, jongen, er komt er wel eentje, die raakt net de vangrail of die maakt net een foutje. En deze mensen, die zijn dus zo goed, Bert, dat ze gewoon dat foutje niet maken.
1: Ja, maar ook alle credits dan ook naar George Russell, hè, want die moet het ook misschien vol te houden.
0: Luister, voor mij is George Russell... Kijk, af en toe dan vind ik het een oud wijf, dat weet je. Maar hij liet nu zien waarom hij bij Mercedes gecontracteerd is. En waardoor waarom hij Formule 2 kampioen geworden is ooit. Want het is gewoon een fantastische autocoureur.
1: Ja.
0: En dat mag je niet vergeten. En dat laat hij gisteren, of dat laat hij zaterdag wel even zien, ja.
1: Ja, jij zegt net, had Max op de eerste rij gestaan. Maar aan de andere kant zeg ik van, nou, zet Max voortaan maar op plek 8, 9 of 10. Dan krijgen we een spektakel.
0: Ja, maar het is natuurlijk ook, het moet allemaal ook een beetje jouw kant opvallen. Want laten we niet vergeten, Verstappen zat klem achter Piastri. He, daar kwam je gewoon niet voorbij. Na de pitstop en de safety car was dat eigenlijk meteen klaar. Dus dat was goed. En toen kon hij die jacht openen op Russell, die op dat moment niet 10 seconden voor lag. Want voor de safety car lag Russell natuurlijk wel gewoon, ik geloof 7,8 of 8 seconden voor. Hè? En dat had Max eerst misschien nog wel even dicht moeten rijden. En de vraag is of het dan zo'n leuke race geworden was.
1: Ja. Ook complimenten naar Hadjar.
0: Ja, Hadjar, fantastisch. Die heeft het gewoon goed gedaan. Die heeft ook goed ingeschat dat toen hij... Hè, want die reed natuurlijk op de zachte banden... terwijl Max op de medium banden reden. Hè, en die heeft, ze hebben ook goed ingeschat... dat bandenvoordeel op dat moment niet zodanig was... dat hij Max voorbij zou moeten kunnen om Piastri aan te vallen. Dus dat was prima. Hè, dat was goed. Maar hij is zelf ook... Ja, alsof hij in die paar maanden dat hij niet gereden heeft... toch ook eens even bij zichzelf te raden gaan. Dat was een hele volwassen Isaac Hadjar met een gevoel voor humor ook na de race. En dus ik ben dat vind dat helemaal fantastisch, ja.
1: Ja, eigenlijk heeft Max iemand die hem ruggesteund.
0: Wat zeg je?
1: Eindelijk heeft Max iemand die hem ruggesteund.
0: Ja. Nou ja, dat had hij natuurlijk destijds hier ook met iemand als Sergio Perez. Hè. Dat vergeet dat niet. Die steunde hem ook vaak. Alleen Hadjar, die heeft dus... die heeft dus door dat hij gewoon de tweede man is. En dat hij dus niet moet denken, nu ik ga Max voorbij. Die moet gewoon rustig zijn kans afwachten. En hopen dat hij dat Max dadelijk een seizoen heeft met veel pech en hij niet. En dan hopen dat ze het om kunnen draaien.
1: Ja, het borrelt bij Ferrari.
0: Ja, dat is. Maar dat heb ik. Ik weet niet wanneer ik dat voor het eerst gezegd heb. Kijk, het borrelt al heel lang bij Ferrari. En mensen riepen allemaal van die Horner zal dan naar Aston Martin gaan. En die Horner gaat dit en die gaat Alpine kopen. En weet ik wat allemaal. En toen zei ik al, jongens, die John Elkann, die moet gewoon die Christian Horner bellen. En hem alle macht geven. Want je kan lullen wat je wil. Die heeft bij Red Bull een team neergezet wat toch gewoon een keer of, wat is het, 8 wereldkampioen, 9 wereldkampioen geworden is. Hij heeft een motorafdeling opgezet vanaf nul, hè, vanaf helemaal nul. Hè, die dus volgens alle berekeningen de beste motor gebouwd hebben die er in de Formule 1 is. Dus ga nou niet zeggen dat die gozer niks kan. He, dat hij zijn rariteiten heeft, ja, dat geloof ik ook wel. Maar het is wel iemand die gewoon echt dit soort dingen heel goed kan. Je moet hem alleen wel de lengte geven. He, hij heeft natuurlijk van Matesiets en Marco en de Thai, heeft hij altijd de lengte gekregen om eigenlijk te doen wat hij zelf wilde en wat hij dacht dat goed was. En dat is natuurlijk wel heel lekker. En dat moet hij bij Ferrari ook krijgen.
1: Zou hij daar naartoe gaan?
0: Ja, ik denk dat als ze hem een aanbieding doen, dan gaat hij absoluut. Alleen de vraag is of ze hem een aanbieding gaan doen.
1: Waarom niet, denk je?
0: Ja, ik heb geen idee hoe die interne structuur is en hoe die interne verhoudingen op dit moment zijn. Want het kan ook zomaar zijn dat Fred Vasseur dadelijk zegt, ja, maar jongens, als jullie dat willen met Horner, prima, maar waarom geef je mij dan niet dezelfde macht? Dan los ik het voor je op, weet je wel. Dus ik weet niet wat Vasseur op dit moment mag en niet mag en kan en niet kan. En wat Horner eventueel wel zou kunnen.
1: Nee. Het komende weekend alweer een Grand Prix, maar een hele bijzondere.
0: Ja, de Grand Prix van Bahrein in Maleisië.
1: In Maleisië. Ja. Oké, wat verwacht je daar?
0: Ja, het leuke is dat we eigenlijk naar het circuit gaan, Bert. Waar we al lange tijd niet geweest zijn met Formule 1 auto's. Dat er denk ik een aantal Formule 1 rijders zijn die hier nog nooit gereden hebben. Dus het wordt voor een hoop mensen nieuw. Het is warm. En de laatste keer dat ik in Maleisië was, sterker nog, en ik weet niet of je nog kan horen, want er komen hier F35's over.
1: Ja, het gaat
0: prima.
1: De laatste
0: keren dat ik in Maleisië was, toen begon het iedere keer om een uurtje of 3:30 te regenen. Dus dat wordt er wat.
1: Nou, misschien gaat Max daar dan zijn eerste Grand Prix van dit jaar winnen.
0: Nou, dat zou kunnen, maar misschien gaan we ook eens, want ze beloven het ons al anderhalf jaar, een keer een natte Grand Prix krijgen.
1: Nou, precies, en dan gaat Max winnen.
0: Ja, dan dat gooit het in ieder geval op slot, op een of andere manier, of juist niet op slot. En dan zijn ze bij Red Bull altijd wel heel sterk, ja.
1: Allard, ik wens je veel plezier met paardrijden.
0: Ja, dankjewel. Hij staat nu lekker gras te eten, dus we hebben even pas op de plaats gemaakt, zeg maar.
1: Neem jij de koffie bij en dan start ik de muziek weer in.
0: Helemaal goed, en dan spreek ik je vrijdag.
1: Allard, tot vrijdag.
0: Hoi.
1: Hoi.
2: Echte radio.
1: Met nu Nirvana, Smells Like Teen Spirits.

0: Nirvana. En dat prachtige Smells Like Teen Spirit.
1: De Vossenjacht.
0: Nou, komend weekend hebben we weer de Grand Prix. De Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Ja, dat heeft te maken met de aanhoudende onrust en de oorlog in dat gebied. Nou, we gaan het allemaal beleven. Komende vrijdagmorgen ga ik Alain weer bellen. En dan gaan we het hebben over die Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Klinkt wel een beetje raar natuurlijk, hè. We gaan de Vossenjacht spelen. Je kunt winnen een prachtig Simone Vem T-shirt in jouw maat. En je kunt winnen 2 kaarten voor komende vrijdag 90's. Bij Bok Pop Zitteburen met onder meer 24/7. Een klein stukje van een leuke plaat uit de jaren 90. Aan jou de vraag, welke plaat zou het kunnen zijn?
1: De Vossenjacht.
0: Nou, vertel maar, welke plaat is het?
2: De vergeten plaat uit de jaren 80.
0: We gaan de vergeten plaat draaien uit de jaren 80. Allerlei suggesties binnengekomen. Nou, laten we het maar even bij een ruige plaat houden. We hadden al Nirvana net. Het is maandagmorgen even goed wakker geschud worden. Hanke, we gaan jouw plaat even draaien. Het is inderdaad een mooie plaat die veel te weinig op de radio is. Ik ben dat helemaal met je eens. Het is een plaat uit 1983. Het is afkomstig van The Simple Minds. Hier is dat prachtige Up On.

0: Het is de vergeet hiervoor vanmorgen.
1: De vinylketting.
0: Simple Minds, Hanke Droegman, Up on the Catwalk. Lekkere platen, absoluut. We gaan ons bezighouden met de vergeetie. Wat hadden we nou? Oh, ik moet het even denken. Wat hadden we nou, jongens? Ja, het is maandagmorgen en dan vergeet ik het wel eens. Ja, we hadden voor de vinylketting afgelopen vrijdag Casey Jones en Don't Haha. Wat is een leuke aansluiting op die plaat. Heb jij een leuk ideetje? Stuur hem eens even in via 085 1143 999. En de meest leuke, die gaan we zo meteen schakelen. Schakelen dus op Casey Jones en Don't Haha.
2: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
2: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Het onderhoud aan uw auto kan veel goedkoper.
6: Roedscher Autoservice in Stadskanaal is een vakkundig autobedrijf waar kwaliteit, maar ook de prijs, hoog in het vaandel staat. U kunt het recht voor airco-service, bandenservice, storingen uitlezen, autoruitschade en natuurlijk ook gewoon het onderhoud van uw auto. Roedscher Autoservice is gespecialiseerd in Volkswagen, Audi, Seat en Skoda. Kijk ook eens op roedscherautoservice.nl of bel voor een afspraak. Roedscher Autoservice aan de Tinnengieter. In Stadskanaal.
5: De hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
7: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
8: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
9: Ja, dacht ik ook al.
8: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
9: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
8: Ketelservicenoord.nl.
9: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
8: Zo is dat.
10: Even bollen met Select.
11: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
12: Relaxed?
11: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
13: Tijd voor een nieuwe ketel? Ketelservice Noord plaatst en vervangt snel en vakkundig. Voor warmte zonder zorgen ga je naar ketelservicenoord.nl.
14: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: voor 5 euro. Outlet Store Budgetmarkt. Onlandweg Tinalo en op budgetmarkt.shop. Vind meer, betaal minder.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
0: Nu bij Outlet Store Budgetmarkt Tinalo. Nieuwe stoffen op rol. Meer dan 3000 kleuren en patronen voor maar 5 euro per meter. Outlet Store Budgetmarkt. Vind meer, betaal minder.
2: Hans, waar liggen de regenjassen?
3: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe.
4: Geeft ruimte.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
6: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten. Of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde. Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
7: Jouw plan, onze handen. Kijk snel op aannemerkuit.nl.
8: Ventas Voordeel. Jouw specialist in strak en stijlvol laminaat. Altijd met gratis ondervloer en plinten. Profiteer van topprijzen en kom langs in Stadskanaal.
9: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profiadviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
10: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
11: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
12: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Budgetbeheer Eemsdelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer-Eemsdelta.nl.
13: In het noorden en westen komt wat bewolking voor met af en toe een klein buitje. In het binnenland schijnt de zon geregeld en het wordt aangenaam 19 tot 25 graden.

0: heeft altijd van die bijzondere tekst. Als je er goed naar luistert, dan kan het alle kanten op gaan. Frank Boeien en zijn groep. En Doe Iets. En daarvoor hadden we nog Foreigner. En That Was Yesterday.
1: De vinylketting.
0: We zijn vrijdag gebleven bij Casey Jones. Don't haha. Dankjewel weer voor alle inzendingen. Er is van alles binnengekomen. Grace Jones, La Vie en Rose. Harro zegt Grace Jones met I've Seen That Face Before. Klaas zegt nog Don't van Elvis Presley. Heel oud, 1969. Me and Mrs. Jones van Billy.

De volgende schakeling in de vinylketting. Counting Crows en Mr. Jones, aan jou de taak om daar weer wat leuks op te verzinnen om te schakelen morgen. Heb je wat leuks in gedachten? Counting Crows, Mr. Jones, stuur het in. Gaan we eens kijken of we dat kunnen vinden. We gaan ons zometeen bezighouden met de vinyl top 5. We gaan bellen met Johan. Johan Belger is aan de beurt. Hij gaat zijn plaat erin zetten. En een van deze 5 gaat hij eruit gooien.

mooie nummer 1, maar eigenlijk 5 hele lekkere platen in totaal. Sutherland Brothers and Quiver, Annie Lennox, Poison, Supertramp en nog steeds op 1. Joe Jackson en Be My Number 2. Wat wordt er zo meteen van gemaakt? Dat horen we over een kwartiertje.

0: En so long op Simone FM, zometeen alweer het derde vinyluur op deze moeilijke maandagmorgen. Daarin dus aandacht voor de top 5 en de Vossenjacht. Welke plaat is dit?
1: De Vossenjacht.
2: Op zoek naar LP's of singles? Bij Renew Records hebben we meer dan 28.000 platen op voorraad. Van ABBA tot Zappa. Benieuwd? Ga snel naar renewrecords.nl, waar passie muziek wordt.
3: Naar welk autobedrijf ik altijd ga? Ambergen natuurlijk. Autobedrijf Ambergen is niet alleen een carselectiedealer, maar ook erkend Opel-reparateur in Noordoost-Groningen. Alle occasions zijn rijklaar geprijsd, dus je weet meteen waar je aan toe bent. Ze zijn al 20 jaar een begrip in de regio. Kijk op autobedrijfambergen.nl.
4: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
5: Bij Kuchentreff Stadskanaal ontdek je Duitse topkwaliteit gewoon om de hoek. Stijlvolle keukens, bekende merken en scherpe prijzen. Of je nu houdt van modern, landelijk of tijdloos, kom gezellig langs in onze vernieuwde showroom en laat je inspireren. Kuchentreff Stadskanaal, de mooiste Duitse keukens, gewoon in Stadskanaal.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1+1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1+1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
9: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
10: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
11: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
12: Honda, the power of dreams.
13: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
14: Mulders Meubeldorp.
15: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen.
14: Mulders Meubeldorp.
15: En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl.
14: Mulders Meubeldorp.
16: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
17: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar. Verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
18: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
19: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonweer en rolloon.
20: Ik dacht, vloerverwarming? Nee, dat wordt een hoop geregeld, laat maar. Maar dat viel even mee. Van montage tot afwerking, Temme en Koop fixt alles super strak en super snel. En dankzij de vakmensen van Temme en Koop hebben wij nu heerlijk warme voeten. Dus geef je huis de upgrade die het verdient. Temmeenkoopgroep.nl.
21: Start to Work Uitzendgroep. Uw betrouwbare partner in personeel. Wij leveren Nederlandse en internationale vakmensen en nemen desgewenst uw complete verloning uit handen. Jarenlange ervaring, korte lijnen en alles goed geregeld. Personeel nodig? Start to Work. Samen werk beter. Ga naar starttowork.nl.
22: Maak je huis knus en gezellig met Vibra.
0: nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
1: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers. Via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
22: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 11 uur.
23: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Progressief Nederland vindt dat abortus uit het wetboek van strafrecht moet verdwijnen. Kamerlid Lisa Vliegendart van de grootste oppositiepartij dient hiervoor vandaag een initiatiefwetsvoorstel in. Onder de huidige wet is abortus strafbaar, behalve bij een aantal uitzonderingen. Pro vindt echter dat het besluit over een abortus in de eerste plaats bij de vrouw zelf ligt en niet bij een arts of een strafrechter. Honderden betogers hebben vannacht in het centrum van Madrid in tenten geslapen om actie te voeren voor het recht op huisvesting. Aanleiding is de uitzetting van een 87-jarige vrouw afgelopen week, die hierdoor het symbool is geworden van de wooncrisis in Spanje. Met de actie willen de betogers premier Sanchez onder druk zetten om zijn beloofde snelle maatregelen tegen de crisis waar te maken. Twee Nederlandse diplomaten die werken op de westelijke Jordaan-oever moeten binnen een week het land uit. Israël heeft een diplomatieke status ingetrokken. Dat komt door Nederlandse maatregelen tegen Israël. Ze mogen er geen Israëlische goederen uit illegale nederzettingen meer worden geïmporteerd. Premier Jette zei destijds dat hij hiermee wil voorkomen dat Nederland economisch bijdraagt aan een onrechtmatige bezetting. In het eerste halfjaar tankten Nederlanders 20% vaker in België en Duitsland dan een jaar eerder. Bij onze buren werd voor 1,5 miljard euro getankt. De Nederlandse bank verklaart dit door de lagere brandstofprijzen over de grens. En een passagiersvliegtuig van Lufthansa is zaterdagavond uitgeweken naar Lyon omdat er een powerbank in brand is gevlogen. Het toestel was onderweg van Frankfurt naar Lissabon toen de accu bij een van de stoelen vlam vatte. Powerbanks mogen bij Lufthansa wel mee in de cabine, maar mogen tijdens de vlucht absoluut niet gebruikt of opgeladen worden. Het is al de tweede keer in één week tijd dat een toestel van deze maatschappij om deze reden moest uitwijken. Ten slotte het weer. Vandaag krijgen we te maken met heerlijk nazomerweer. Na een frisse start loopt het kwik vanmiddag op naar waarde tussen 20 en lokaal 24 graden. Het weekend verloopt eveneens vrij warm, al krijgen we regionaal met meer bewolking te maken. Volgende week doet de temperatuur er nog een schepje bovenop en wordt het op veel plaatsen zelfs opnieuw tropisch warm. En tot zover het nieuws.
24: Nou, ik klaag niet over dat weer hoor. Laat wel komen. Een beetje regen af en toe, maar toch ook wat hogere temperaturen. Kijkende naar de verkeersinformatie, de ANWB meldt momenteel geen files.
22: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Laminaatwereld en Laminaat Groningen. Uw laminaat en PVC goedkoper dan de bouwmarkten. Laminaatwereld.nl. De Vos is Los wordt mede mogelijk gemaakt door de Graankorrel Oude Pekela. Voor dier, tuin en hengelsport. Graankorrel.nl. Timmerbedrijf Jan Bos. Bouw aan de toekomst. Timmerbedrijf Janbos.nl. En Zwaagstra Sierbestrating Hogeveen. De wereld aan sierbestrating. Zwaagstra.nl. Simone FM.

0: Bowie. Daarvoor Don Bluntz en WhatsApp. En daarvoor hadden we nog het eerste grote commerciële succes van U2, I Will Follow. Ze hebben een nieuwe album uitgebracht. En dat schijnt echt een leuk album te zijn. Ze zijn helemaal weer terug naar de punkrock. Lekker ruig. Nou, de nieuwe single. Die hebben we al even laten horen. Vorige week komt vandaag vast ook nog wel even voorbij. Is ook wel een lekker nummer. Johan Melger, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Heb jij nog wat bijzonders gedaan dit weekend?
1: Zaterdag heeft mijn kleindochter afgedwongen voor diploma B. Toen zijn we met z'n allen naar Groningen geweest, naar zo'n vreedschuur.
0: Oh ja.
1: Ja, en gisteren ben ik naar Groningen geweest, naar het suikerunieterrein. Dat was een markt, zo'n vintage-markt noemen ze dat.
0: Oké. Okay.
1: Dus hebben ze altijd leuke dingen te koop.
0: Oké, ook vinyl dan, toevallig, Johan.
1: Ook heel veel vinyl, hoor.
0: Ja, heb je nog wat gekocht daar?
1: Geen vinyl gisteren.
0: Oh.
1: Paar cd's heb ik gekocht.
0: Oh, je bent ook van de cd's.
1: Normaal gesproken doe ik dat nooit, maar gisteren heb ik een paar cd'tjes gekocht.
0: Oh, oké. Nou, jij gaat ook vinyl plaatsen in de top 5. Je mag zo meteen bekendmaken welke lekkere plaatje erin gaat zetten. Het is eigenlijk een B-kantje, hè, van een single.
1: Ja, dat klopt, maar het is wel een Simone-plaat.
0: Ja, dat vind ik ook wel, ja. We gaan hem zo meteen horen, maar dan moet er eerst even eentje uit. De Sutherland Brothers and Quiver, Annie Lennox, Poison, Supertramp of Joe Jackson. Wat ga je eruit gooien?
1: Ik gooi Supertramp eruit.
0: Oh, oké. En waarom die?
1: Wel een lekker plaatje, maar ik moet een keuze maken. En Joe Jackson gaat sowieso er niet uit. En voor de rest hadden ze alle vier kunnen zijn.
0: Ja, maar je kiest dus voor de nummer 2.
1: Ik kies voor nummer 2.
0: Nou, daar gaat hij dan, Johan. Hoppakee. Ja. Hij is eruit.
1: Ja.
0: Dus we hebben een plekje over.
1: Ja.
0: Een echte gitaarplaat.
1: Ja, een cover van The Kinks.
0: Ja. Nou, vertel maar, welke plaat?
1: Van Halen, You Really Got Me.
0: Oh, heerlijk.
1: Ja.
0: We gaan even headbangen met z'n allen.
1: Ik doe mee.
0: Johan, dankjewel. Ik wens je een hele fijne maandag.
1: Hetzelfde, Bert.
0: Hoi. Hier zijn ze, Van Halen.

Ja, het origineel dus van The Kinks. Van Halen, You Really Got Me. En dat staat op de B-kant van Running With The Devil. Deze plaat geplaatst in de vinyl top 5. En dat ging dan wel ten koste van Supertramp en Take The Long Way Home.

0: Het is een verzoekje wat we draaien voor de Suzanne, want die is jarig vandaag. En ze nodigt ons allemaal uit voor gebak halfje vanmiddag. Zal ik dat er eens even geven? Laat ik maar niet doen. The Dire Straits and So Far Away.
1: De Vossenjacht.
0: We gaan hem spelen, de Vossenjacht. Twee kaarten te winnen voor Bok Pops in de buurt. Komende vrijdag met een dance event. Met een 90s feestje. Oh, gezellig. 24/7 onder andere Korsakoff en nog andere artiesten treden daarop. Jij kunt twee tickets winnen. Moet je even meedoen aan de Vossenjacht. We hebben daarvoor gekozen een plaat uit de jaren 90. Aan jou de vraag: wie is of wie zijn dat? En wat is de juiste titel van dat nummer?
1: De Vossenjacht.
0: Nou, bij welke plaat hoort dat? Je kunt het doorgeven via de WhatsApp 085-1143-999. Voor dit fragment.
1: De Vossenjacht.
2: Wilshire Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Wilshire Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Wilshire Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erica. Check bouwstoffen-wilshire.de.
3: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
4: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40% tot 70% korting op alle showroommodellen.
5: Mulders Meubeldorp.
4: En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl.
5: Mulders Meubeldorp.
6: Ah, tijd voor een nieuwe cv-ketel.
7: Ja, dacht ik ook al.
6: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
7: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
6: Ketelservicenoord.nl.
7: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
6: Zo is dat.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
9: Oh jee, geen warm water? CV-ketel in storing? Laat de service en onderhoud voortaan doen door Ketelservice Noord. Plan nu een afspraak op ketelservicenoord.nl.
10: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
11: Bok Pops in de Muren, twee weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Larsen en Gastrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober, Hollandse Avond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Emert. Kaarten, bokpopsiddeburen.nl.
10: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien, 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
12: Uw vloer binnen 48 uur geleverd. Laminaatwereld.nl.
13: Zo, klus klaar?
14: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
13: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
14: Hoe dan?
13: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
14: Mag wat kosten zeker?
13: Maar 15 euro per maand.
14: Echt? Hoe heet het?
13: Ik heb het je wel even.
14: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
13: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
15: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
17: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Ecokeukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Ecokeukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
18: Nieuwe kozijnen? Kies Interkozijn. Kunststof of aluminium, altijd perfect op maat. Meer comfort, meer uitstraling en klaar voor de toekomst. Voor particulieren, bedrijven en VVE's. Vraag je offerte aan via interkozijn.nl. Wonen wordt weer fijn met Interkozijn.
19: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
20: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
21: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
22: Och, och, och. Zo kan je met goed fatsoen toch niet meer bij je klus aankomen. Ga even naar Greven. Die heeft altijd 700 bedrijfs- en personenauto's op voorraad. Direct leverbaar. En je nieuwe klusbus wordt nog bezorgd ook. 7 dagen in de week open. Dus ook nu Greven Automotive Stadskanaal. Check je ook op grevenautomotive.nl.
23: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
24: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Budgetbeheer Eemsdelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer Eemsdelta.nl.
0: In het noorden en westen van het land in de bewolking met af en toe een klein buitje. In het binnenland schijnt de zon geregeld en de temperatuur aangenaam 19 tot 25 graden.

0: Blue Oyster Cult en Don't Fear the Reaper. We hadden ook nog Blackstreet en No Diggity met Dr. Dre. En weer heel wat anders. De Babies met A Piece of the Action. 12 minuten voor 12 is het geworden deze maandagmorgen. Daniëlle van Niekerk, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Schijnt de zon in Oldenzaal ook?
1: Ja, zeker.
0: Lekker, hè?
1: Ja.
0: Ja, ja. Moet je werken vandaag, Daniëlle?
1: Nee,
0: ik ben
1: gewoon huisvrouw en ja.
0: Je kunt gewoon lekker naar buiten doen, even koffie drinken buiten.
1: Ja, daarom.
0: Ja, ook lekker doen, hè?
1: Ja, dat is ik zeker wel.
0: Ja, ja, ja. Je luisterde naar de radio en je dacht, hé, die plaat die ken ik.
1: Ja, dat had ik vast een keer ook, maar toen was het te laat.
0: Dus oh,
1: ja,
0: oké.
1: Ja, dan moet ik ontpakken.
0: Oké, okay, nou heb je geluk dat ik je nu bel, Daniëlle.
1: Ja.
0: Ja, ja, en nu nog kijken of je het goed hebt, hè, want dat is ook belangrijk. Nou, we gaan eens even kijken. Ik laat het fragmentje nog even een keer horen. Als jij denkt te weten wat het is, hoor ik dat graag van je.
2: De Vossenjacht. De Vossenjacht.
0: Nou, bij welke plaat hoort dat volgens jou?
1: Dat is de Fingerboys met We Got a Party.
0: The Finger Boys, we like to party. We gaan eens even kijken.
2: De Vos is los. Vossenjacht.

0: Daniëlle, je hebt de prijzen te pakken.
1: Dankjewel.
0: Ja, jij bedankt voor het meedoen.
1: Ja.
0: En doe ze allemaal de groet in de onderzaal.
1: Zo, jongen.
0: Oké, Daniëlle, doe.

0: Eagles en One of These Nights. En daarvoor dan de oplossing van de Vosjacht. De Fingerboys en We Like to Party. En dat is dan de hekkensluiter van deze aflevering van De Vos is Los. Blijf lekker luisteren. Er komt heel veel lekkere muziek voorbij om 4 uur. Herbert Schoonmaker. En heb je wat voor de uitzending van morgen? Stuur het in. Dan gaan we eens kijken of we dat kunnen vinden op vinyl. En dan gaan we dat meenemen en draaien morgen. Voor nu zeg ik fijne maandag. Tot morgen.
1: De Vos is Los werd mede mogelijk gemaakt door de Graankorrel Oude Pekela. Voor dier, tuin en hengelsport. Graankorrel.nl. Timmerbedrijf Jan Bos. Bouw aan de toekomst. Timmerbedrijf Janbos.nl. En Zwaagstra Sierbestrating Hogeveen. De wereld aan sierbestrating. Zwaagstra.nl.
2: Op zoek naar LP's of singles? Bij Renew Records hebben we meer dan 28.000 platen op voorraad. Van ABBA tot Zappa. Benieuwd? Ga snel naar renewrecords.nl, waar passie muziek wordt.
3: Bouwmaterialen nodig voor je klus? Leerbouwmaterialen.nl. Van steigerhout tot dakmateriaal en van kozijnen tot gereedschap. Je vindt het allemaal op leerbouwmaterialen.nl. En vandaag besteld is binnen 24 uur ophalen met klik en collect in Winschoten. Leerbouwmaterialen.nl, de leverancier van het noorden.
4: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
5: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
3: Reer, wij slopen echt, echt, echt alles. Gecertificeerd en inclusief vergunningsaanvraag. Slopen is ons vak. Reer.nl.
6: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
7: Ja, dacht ik ook al.
6: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht. We gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
7: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
6: Ketelservicenoord.nl.
7: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
6: Zo is dat.
8: Brillenglazen.com. Je bril zit nog goed, maar je ziet niet meer scherp. Waarom een nieuwe bril kopen als je alleen nieuwe glazen nodig hebt? Bij brillenglazen.com vervang je eenvoudig je glazen gewoon online. En ja, dat is vaak een stuk voordeliger dan bij de opticien. Brillenglazen.com. Nieuwe glazen. Eigen montuur.
9: Ketelservice Noord zoekt technisch talent. Ben jij die vakman in installatietechniek? Kom werken bij Ketelservice Noord. Check de vacatures op ketelservicenoord.nl.
10: VZN Voegwerken. Ascha en Aander. VZN-voegwerken.nl.
11: Op zoek naar kasten of deuren op maat, mooie raamdecoratie, chique vloeren of zonwering? Bij Hubo Excel in Emmer-Kompaskum vind je op maar liefst 3000 vierkante meter alles voor je klus. Met een inpandige decorette en een eigen montagedienst. Kom naar Hubo Excel in Emmer-Kompaskum. Hubo helpt.
12: Het eten is klaar, aan tafel.
13: Zo, dat ziet er lekker uit.
14: Ja, een broodje.
15: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
17: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch. De McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
18: Ik ben zo blij met mijn nieuwe keuken. Gekocht bij keukenboerderij Roswinkel. Waarom? Ze leveren topkwaliteit en vakmanschap tegen een betaalbare prijs. De service is uitstekend. Ze denken met je mee en je hoeft niets aan te betalen. Ja, ik ben blij met de keukenboerderij. Keukenboerderij Roswinkel. Al 40 jaar passie voor keukens. Kijk op keukenboerderij.nl.
19: Momentum. Al meer dan 10 jaar. jaar het vertrouwde adres voor het repareren van uw horloges, gouden en zilveren sieraden. En Juwelier Momentum is ook het adres voor een mooie blijvende herinnering. Zoals sieraden naar eigen ontwerp, trouwringen en herinneringssieraden. U bent van harte welkom om u te laten inspireren en adviseren naar onze uitgebreide collectie. Eurostate 4 in Stadskanaal tegenover.

0: blauw van hoge of negatieve stroomprijzen? Of wil je het bedrijf verder verduurzamen? AG Solar heeft de oplossing voor duurzame bedrijfsoptimalisatie. Met zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en geavanceerde accusystemen. AG Solar kijkt verder. Veenstraat 10D Stadskanaal. En op agsolar.nl.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS dubbel A en triple A batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Dedicare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
3: Snel van A naar B. Met de 24-uur-service van Savernije Couriers en Transport. SavernijeCouriers.nl. Savernije, die rijden.
4: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 12 uur.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In het Belgische Iddegem, een dorp ten westen van Brussel, in de gemeente Dendeleeuw, zijn een vrouw en een dochter dood aangetroffen. De zoon uit het gezin is aangehouden als enige verdachte voor de moord. Hij wordt voorgeleid bij de jeugdrechter die beslist over zijn detentie tijdens het onderzoek. Het motief is nog niet helemaal duidelijk. Patiënten van het Elisabeth Twee Steden ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk kunnen weer inloggen in een online omgeving nadat patiëntportaal dit weekend preventief was afgesloten. Zondag werd duidelijk dat meerdere ziekenhuizen hun portalen hadden afgesloten. Expertisecentrum ZCERT waarschuwde voor kritieke kwetsbaarheden in het inlogprogramma. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlanders 20% vaker in België en Duitsland, wat tankstations daar €25 miljoen extra opleverde. Prijsverschillen spelen een grote rol. In Nederland kost een liter benzine €2,73, terwijl je in Duitsland 25 cent minder betaalt en in België zelfs 50 cent. In de noorden van Nigeria zijn afgelopen weekend bij 2 afzonderlijke incidenten in totaal 87 mensen ontvoerd door gewapende bendes. 47 boeren en 40 vrouwen. Ontvoeringen zijn een veel voorkomend verdienmodel in Nigeria, waarbij bendes los geld eisen van familieleden. Soms worden ook kinderen of hele scholen gegijzeld. En defensieminister Dylan Jezielkus wil welwillend kijken naar de oproep van de EU-buitenlandchef Kaya Kallas om extra schepen beschikbaar te stellen voor EU-marinemissies. Een harde toezegging doet ze niet, omdat Nederland beperkte middelen heeft. Marineschip Zijner Majesteit Evertsen vertrok zondag vanuit Den Helder richting het Midden-Oosten. En dan het weer. Vanmiddag blijft het in de westelijke helft grijs, terwijl in het oosten soms de zon doorbreekt. Hierdoor zijn ook er temperatuurverschillen. Het wordt 19 graden aan de kust tot 24 graden in Enschede. Verder trekken vanmiddag ook wat buitjes over. En tot zover het nieuws.
7: Op zoek naar een robotmaaier of advies? Evertstuinmachines.nl.
8: Verbouwingen laat je doen door de expert uit Weerdum. Timmerbedrijf janbos.nl. Bos met dubbel S.
9: Nieuwe screens nodig? Terpstrazonwering.nl.
10: We zijn in twist bij Meubel Kuipers, net over de grens bij Nieuw-Schonebeek. En daar is de aanval op de eerste banken. Maar ze lopen door, naar het tweede voetbalveld zelfs. En ja hoor, ook naar het derde veld. Dan krijg je toch met supergoedkope eerste en tweede keus meubels en matrassen op 20.000 vierkante meter. Dan ga je wel naar Meubel Kuipers.
11: Een keuken koop je niet iedere dag. Kies daarom voor de ervaring, kwaliteit en vakkennis van Klassenkeukens. In de showroom ontdek je complete keukenopstellingen van hoge kwaliteit en een keur aan stenen werkbladen. En bekijk jouw nieuwe keukenplan heel handig met VR-bril. Klassenkeukens vind je in Emspark Lea, Duitsland en op klassenkeukens.nl.
12: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore. mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijchon in Drouwenermond.
13: Je vindt jouw stijl bij John.
14: Uw riool verstopt? De Winter Rioolservice. Kijk op www.uwriool.nl.
15: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paal-dekker.nl.
16: Sommige auto's vragen om meer aandacht, omdat techniek complex is en problemen niet altijd eenvoudig. Autobedrijf Veenstra helpt bij lastige motorstoringen, revisie en tuning. Met ervaring in onder andere BMW en andere kwaliteitsmerken. En natuurlijk ook voor onderhoud en APK. Autobedrijf Veenstra in Emmen. Specialistische zorg voor auto's die meer vragen.
17: Simone FM.

0: Eurokrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karokrok.
1: Mmm, echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
0: Karokrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
2: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 per se gratis. AH verse pasta's en pastasauzen, ook 1 per se gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter apparabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
2: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
4: Zo hé, mooie tuinkamer. Kost zeker wel een beetje.
5: Inderdaad, een beetje.
4: Wat bedoel jij met een beetje?
5: Nou, bij Inthout Zierconstructies zijn tuinkamers super voordelig. En eigenlijk hebben ze alles voor hun 4 seizoenen buitenleven. Veranda's, carport, zonwering, schuttingen.
4: Inthout Zierconstructies in Nieuwe Pekela. Nou, ik ben wel een beetje jaloers hoor.
5: Kijk zelf dan eens op sierconstructies.nl.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekam. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
7: Hey, zie je die oude dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma Binnen- en Buitenlakken of 30% korting op Gamma Muurverf. Ook op Mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Ik zing als ik grondzuig.
13: Kunt u er niet bij?
12: Alleen als ik grondzuig.
13: Van der Vlier zuigt het voor u vrij.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou! Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
3: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
4: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
5: Gritter Chalets en Staakcaravans.
4: Kijk op grittercaravans.nl.
6: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel

0: basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei. Maak je huis mooier.
1: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoet-pittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Fun shoppen? Outlet Store Budgetmarkt heeft ruim 2000 vierkante meter outletartikelen. Van wonen tot tuin en van speelgoed tot huishoud. Voordelig struinen met kortingen tot wel 50%. En kamer- en tuinplanten, 3 voor €5. Outlet Store Budgetmarkt. Onlandweg Tinalo en op budgetmarkt.shop. Vind meer, betaal minder.
5: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Nu bij Outlet Store Budgetmarkt Tinalo. Nieuwe stoffen op rol. Meer dan 3000 kleuren en patronen voor maar €5 per meter. Outlet Store Budgetmarkt. Vind meer, betaal minder.
6: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
6: Milner.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
7: Lekker bezig.
9: B-Snip Aircotechniek Marum. Voor verkoop, montage en service. www.bsniperkotechniek.nl.
10: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
11: En, heb je de klus?
12: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
11: Maar wat zei ik je? Gebruik Dedo. Bij mij stromen de klussen binnen.
12: Oké, app het even. Dedo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
11: Ja, probeer het anders gewoon man. Het is 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
13: Hallo, hallo Holland, je Autohaus Tieben. Alles hier in Duitsland is net iets goedkoper. Autohaus Tieben is namelijk de occasion-specialist voor in- en verkoop. Repareert alle merken en doet zelfs de APK-inspectie. Kfz-meisterwerkstatt met Duitse degelijkheid. Gespecialiseerd in Mercedes-Benz. Autohaus Tieben, net over de grens bij Ter Apel in Haren-Rutenbrock. Check autohaus-tieben.de.
14: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
15: Mokpop, Zinnenburen, twee weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Larsig en Gasdrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober, Hollandse Avond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten, mokpopzinnenburen.nl.
16: 12 jaar lang warmte en warm water voor een vastlaag maandbedrag? Uw portemonnee lacht ook met Bituur. Want dan heeft u zekerheid van onze 24-uur service en altijd een cv-ketel die past binnen uw situatie. Ga voor zekerheid en kies voor een cv-ketel van Bituur.nl. Onderdeel van Becker Installatietechniek.
17: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg.
18: Blijenberg, die van die garagedeuren.
19: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectionaldeuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
18: Juist ja.
19: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen. Blijenberg.nl.
20: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de cent. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf 99 cent. Dat doe je goed, Vibra.
21: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op.
22: Blijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
23: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 1 uur.
24: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Britse defensieminister Wes Streeting heeft vandaag een boerin bedankt die de autoriteiten tipte voorafgaand aan de arrestatie bij de luchtmachtbasis Fairford. Het is onduidelijk of de verdachten pas na de tip in beeld kwamen of al op de radar waren. De tipgever zegt dat de autoriteiten steek hebben laten vallen door verdachten en voertuigen zo dicht bij huizen te laten komen. In het Belgische Iddegem, een dorp ten westen van Brussel, in de gemeente Denderleeuw, zijn een vrouw en een dochter dood aangetroffen. De zoon uit het gezin is aangehouden als enige verdachte voor de moord. Hij wordt voorgeleid bij de jeugdrechter die beslist over zijn detentie tijdens het onderzoek. Het motief is nog niet helemaal duidelijk. Patiënten van het Elisabeth Twee Steden ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk kunnen weer inloggen in een online omgeving nadat patiëntenportaal dit weekend preventief was afgesloten. Zondag werd duidelijk dat meerdere ziekenhuizen hun portalen hadden afgesloten. Expertisecentrum ZCert waarschuwde voor kritieke kwetsbaarheden in het inlogprogramma. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlanders 20% vaker in België en Duitsland, wat tankstations daar 25 miljoen euro extra opleverde. Prijsverschillen spelen een grote rol. In Nederland kost een liter benzine 2,73 euro, terwijl je in Duitsland 25 cent minder betaalt en in België zelfs 50 cent. In de noorden van Nigeria zijn afgelopen weekend bij twee afzonderlijke incidenten in totaal 87 mensen ontvoerd door gewapende bendes. 47 boeren en 40 vrouwen. Ontvoeringen zijn een veel voorkomend verdienmodel in Nigeria, waarbij bendes los geld eisen van familieleden. Soms worden ook kinderen of hele scholen gegijzeld. En dan het weer. Vanmiddag blijft het in de westelijke helft grijs, terwijl in het oosten soms de zon doorbreekt. Hierdoor zijn ook er temperatuurverschillen. Het wordt 19 graden aan de kust tot 24 graden in Enschede. Verder trekken vanmiddag ook wat buitjes over. En tot zover het nieuws.
25: Sommige auto's vragen om meer aandacht, omdat techniek complex is en problemen niet altijd eenvoudig. Autobedrijf Veenstra helpt bij lastige motorstoringen, revisie en tuning. Met ervaring in onder andere BMW en andere kwaliteitsmerken. En natuurlijk ook voor onderhoud en APK. Autobedrijf Veenstra in Emmen. Specialistische zorg voor auto's die meer vragen.
26: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
27: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo, hallo. Nog Haco de Blauw en dat bleef zo. Voor de domers hebben we ook New Star Jeans in de oetverkoop. Nou, twee stuks voor maar 79 euro.
28: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
27: Als de bliksem, nog Venemold.
29: Ja, ik heb mijn rijbewijs. Kan ook niet anders, want ik heb les gehad bij Auto- en Motorrijschool Schipper. Daar komen heel wat geslaagde kandidaten vandaan. Voor auto, motor, bromfiets en auto met aanhanger. Ook voor spoedopleidingen. Auto- en Motorrijschool Schipper in Onstwedde. Bel 0599-332-134. Dat is een geslaagde keus.
28: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
27: Als de bliksem, nog Venemold.
30: Ah, ik zie het al. Ik verwijs je door naar de rioldokter.nl. Eerste hulp bij rioolwerkzaamheden. De rioldokter.nl. Reinigen, ontstoppen en repareren.
31: Dia, licht, geluid en beeldassen. Verkoop en verhuur van licht, geluids- en beeldapparatuur voor elk evenement, feest of presentatie. Dia Assen. Samen maken we er iets moois van. Surf voor perfect licht, geluid en beeld naar dialgb.nl.
32: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel

0: eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
1: Stap binnen in een wereld van pure luxe. Bij RTO Exclusive in Stadskanaal vind je exclusieve wagens waarvan het hart van iedere autoliefhebber sneller klopt. Ga naar rtoautoservice.nl en vind jouw droomauto.
2: Simone FM.

0: Te hoge energierekening of kou en tocht in huis? Tijd voor wijkisolatie. Vraag vandaag nog uw gratis subsidiecheck aan. Broers door wijkisolatie.nl. Pompom, pompom, pom.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
0: Ook u komt in aanmerking voor subsidie. Broersnoerwijkisolatie.nl. Pom pom, pom pom, pom.
2: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Oh, wil je meteen woninspiratie opdoen? Kijk op sfeer.nl of kom naar de winkel in Assen of Zwolle. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
4: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
5: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Een verbouwing begint niet met slopen. Die begint met Flori, want alleen de professionals weten hoe dat veilig moet. Dus asbest, chroomzes of een andere gevaarlijke stof in dak of gebouw. De vakmensen van Flori saneren veilig en secuur. Zo kan jouw project straks verantwoord verder. Ontzorging is ons dak. Vak. Ga naar Flori.nl.
5: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.

0: Bij Dakpanvernieuwing van Dijk werken we op topniveau. Ja, letterlijk. Daarom zoeken we versterking. Ben jij werkvoorbereider, calculator, montagemedewerker of werkplaatstimmerman? Kom werken in een gezellig team en kies voor volop werk en toekomst. Kijk snel op dakpanvernieuwingvandijk.nl en solliciteer.
1: Tapijtsparadijs. Uw complete woning inrichten. Tapijtsparadijs. Kijk op tapijtparadijs.nl. Nieuwe

0: service met een glimlach.
1: Onder één dak, Tjeerdsma biedt het met gemak.
0: Autobedrijf Tjeerdsma.nl.
2: Nieuw en gebruikte koelkasten, wasmachines, beeldschermen en andere apparatuur. En dat voor belachelijk lage prijzen. Kom naar Nieuw en Bijna Nieuw aan de Atoomweg in Groningen.
0: Was je auto nu vanaf 10 euro in de vernieuwde wasstraat van Autobedrijf Tjeerdsma.
1: Onder één dak, Tjeerdsma biedt het met gemak.
0: Autobedrijf Tjeerdsma in Nieuw-Weerdingen.
3: Dus jij hebt een ID Best Cargo gekocht?
4: Ja.
3: En nu?
4: Domeinnamen kopen.
3: Voor je bedrijf?
4: Ja.
3: Welk bedrijf?
4: Ja, dat weet ik nog niet.
3: Welke domeinen dan?
4: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
3: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
4: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
5: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
6: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergrote grote pneumokokken.
7: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
8: Een initiatief van Pfizer.
9: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks en alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95.
10: Welkoop!
9: Weet wat te doen.
11: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1+1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Gewoon werken, goed verdienen. Het meest betrokken uitzendbureau van het Noorden. HS Werkt regelt werk dat klopt. Duidelijke afspraken, op tijd betaald. Tijdelijk of met uitzicht op vast. HS Werkt. Niet moeilijk, gewoon goed. Bekijk onze vacatures op hswerkt.nl.
4: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van De Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. De Velde. Buitengewoon goed.
3: Melkers gezocht. Kijk op hswerkt.nl of kom langs.
5: Hans, waar liggen de regenjassen?
6: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
9: Wilshire Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Wilshire Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Wilshire Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erica. Check bouwstoffen-wilshire.de.
10: Laminaat Groningen. Vloeren goedkoper dan de bouwmarkt. Laminaatgroningen.eu.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
12: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
13: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
14: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. Mulders Meubeldorp. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Mulders
16: Meubeldorp. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor

0: beter.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot tot 250 euro aan prijsfavorieten.
3: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
4: Och, och, och. Zo kan je met goed fatsoen toch niet meer bij je klus aankomen. Ga even naar Greven. Die heeft altijd 700 bedrijfs- en personenauto's op voorraad. Direct leverbaar. En je nieuwe klusbus wordt nog bezorgd ook. 7 dagen in de week open. Dus ook nu Greven Automotive Stadskanaal. Check je ook op grevenautomotive.nl.
5: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 2 uur.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Op het kanaal tussen Frankrijk en Engeland zijn vandaag zeker 3 mensen overleden na het kapseizen van een migrantenboot met 2 vrouwen en een kind. Dat melden de Franse autoriteiten. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Wissant met een taxiboot waar meer dan 100 mensen mee probeerden over te steken. De autoriteiten benadrukken dat het om een voorlopig dodental gaat. De Britse defensieminister Wes Streeting heeft vandaag een boerin bedankt die de autoriteiten tipte voorafgaand aan de arrestatie bij de luchtmachtbasis Fairford. Het is onduidelijk of de verdachten pas na de tip in beeld kwamen of al op de radar waren. De tipgever zegt dat de autoriteiten steek hebben laten vallen door verdachten en voertuigen zo dicht bij huizen te laten komen. In het Belgische Iddegem, een dorp ten westen van Brussel, in de gemeente Denderleeuw, zijn een vrouw en een dochter dood aangetroffen. De zoon uit het gezin is aangehouden als enige verdachte voor de moord. Hij wordt voorgeleid bij de jeugdrechter die beslist over zijn detentie tijdens het onderzoek. Het motief is nog niet helemaal duidelijk. Patiënten van het Elisabeth Twee Steden ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk kunnen weer inloggen in een online omgeving nadat patiëntenportaal dit weekend preventief was afgesloten. Zondag werd duidelijk dat meerdere ziekenhuizen hun portalen hadden afgesloten. Expertisecentrum Z-Cert waarschuwde voor kritieke kwetsbaarheden in het inlogprogramma. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlanders 20% vaker in België en Duitsland, wat tankstations daar 25 miljoen euro extra opleverde. Prijsverschillen spelen een grote rol. In Nederland kost een liter benzine 2,73 euro, terwijl je in Duitsland 25 cent minder betaalt en in België zelfs 50 cent. En dan het weer. Vanmiddag blijft het in de westelijke helft grijs, terwijl in het oosten soms de zon doorbreekt. Hierdoor zijn ook temperatuurverschillen. Het wordt 19 graden aan de kust tot 24 graden in Enschede. Verder trekken vanmiddag ook wat buitjes over. En tot zover het nieuws.
7: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
8: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
9: Zwaagstra, de wereldtaan Sierbestrating.
10: In Hogeveen.
11: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
9: Gritter chalets en staakcaravans.
11: Kijk op grittercaravans.nl.
12: Je houdt van auto's en je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Ga voor Scholtmeyer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Scholtmeyertuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
13: Bij Shop Secondhand Shop en Meubelstore.
14: Voor mode,
0: vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwenermond.
10: Je vindt jouw stijl Bijson.
14: Frema Winschoten helpt bedrijven en particulieren met ICT. Van laptops en beveiliging tot internet en telefonie. Bezoek ook onze winkel of laat ons bij jou langskomen. Bel 0597-82-400. Frema, zekerheid in ICT. Zo simpel is het.
15: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
16: Simone FM.

0: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Ook VVE's kunnen rekenen op Ketelservice Noord voor installatie, service en onderhoud van cv-ketels. Betrouwbaar en vakkundig. Ketelservicenoord.nl.
4: Ik zing als ik grondzuig.
5: Kunt u er niet bij?
4: Alleen als ik grondzuig.
5: Van der Vlier zuigt het voor u.

0: Kijk op vandervliergroep.nl. Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
2: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
1: Fans van voordeel.
2: Aldi.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
1: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Wij werken met passie aan iedere auto die bij ons binnenkomt.
5: Kijk, dat is Erik de Vries van Automax Emmen. En dat hij trots is, dat hoor je. Want bij onderhoud, reparatie of een leaseauto zijn klanten van Automax maximaal tevreden.
4: Jaha, en daarom komen ze graag naar ons.
5: Eurorepar Carservice Specialist. AutomaxEmmen.nl.
6: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen?
8: Drakentemmen in het Verre Oosten?
9: Of nee, juichen voor Oranje?
6: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Oh ja, we zijn ook talentenspecialist voor de hobbelrijder.
5: AutomaxEmmen.nl.
10: Uw riool verstopt? De Winter Rioolservice. Kijk op www.uriool.nl.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Op zoek naar kasten of deuren op maat, mooie raamdecoratie, chique vloeren of zonwering? Bij Hubo Excel in Emmer Compascum vind je op maar liefst 3000 vierkante meter alles voor je klus. Met een inpandige decorette en een eigen montagedienst. Kom naar Hubo Excel in Emmer Compascum. Hubo helpt.
13: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
14: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: bij Mulders Meubeldorp.
1: Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen.
2: Mulders Meubeldorp.
1: En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriescheló. Kijk op muldersmeubeldorp.nl.
2: Mulders Meubeldorp.
3: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis. En voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl. Voor dier en tuin.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.

0: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
1: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
2: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
3: Jouw plan, onze handen. Kijk snel op aannemerkuit.nl.
4: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl. Oh.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
10: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
11: Mulders Meubeldorp.
12: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen.
11: Mulders Meubeldorp.
12: En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriescheló. Kijk op muldersmeubeldorp.nl.
13: Het onderhoud aan uw auto kan veel goedkoper.
14: Hoosier Autoservice in Stadskanaal is een vakkundig autobedrijf waar kwaliteit, maar ook de prijs, hoog in het vaandel staat. U kunt het recht voor airco-service, bandenservice, storingen uitlezen, autoruitschade en natuurlijk ook gewoon het onderhoud van uw auto. Hoosier Autoservice is gespecialiseerd in Volkswagen, Audi, Seat en Skoda. Kijk ook eens op hoosierautoservice.nl of bel voor een afspraak. Hoosier Autoservice aan de Tinnengieter in Stadskanaal.
13: De hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
15: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klasinaveen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
16: Ventas Voordeel. Klik en plak PVC op voorraad. En natuurlijk traprenovatie en montage. Kom snel langs bij Ventas Voordeel in Stadskanaal.
17: Bij Kugentreff Stadskanaal ontdek je Duitse topkwaliteit gewoon om de hoek. Stijlvolle keukens, bekende merken en scherpe prijzen. Of je nu houdt van modern, landelijk of tijdloos, kom gezellig langs in onze vernieuwde showroom en laat je inspireren. Kugentreff Stadskanaal, de mooiste Duitse keukens, gewoon in Stadskanaal.
18: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
19: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws, 3 uur.
20: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Duizenden mensen in Bangkok zijn geëvacueerd vanwege hevige regenval en kunnen terecht in meer dan 200 opvanglocaties. Afgelopen dagen kwamen zeker 8 mensen om. In een paar dagen viel er net zoveel regen als normaal in de hele maand september met 320 mm per vierkante meter, waardoor de afwatering overbelast raakte. Inwoners staan soms tot hun middel in het water, maar gaan wel gewoon naar de markt. Door personeelstekorten staat de veiligheid in justitiële jeugdinrichtingen aanhoudend en ernstig onder druk. Dat stellen 3 inspecties in een brandbrief aan de staatssecretaris. In de JJI's verblijven ongeveer 450 jongeren die de dupe zijn van vergaande versobering van zorg en behandeling. Hoofdinspecteur Elske van Amelsvoort zegt dat de resocialisatie van jongeren steeds meer onder druk komt te staan. Op het kanaal tussen Frankrijk en Engeland zijn vandaag zeker 3 mensen overleden na het kapseizen van een migrantenboot met 2 vrouwen en een kind. Dat melden de Franse autoriteiten. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Lissant met een taxiboot waar meer dan 100 mensen mee probeerden over te steken. De autoriteiten benadrukken dat het om een voorlopig dodental gaat. De Britse defensieminister Wes Streeting heeft vandaag een boerin bedankt die de autoriteiten tipte voorafgaand aan arrestatie bij de luchtmachtbasis Fairford. Het is onduidelijk of de verdachten pas na de tip in beeld kwamen of al op de radar waren. De tipgever zegt dat de autoriteiten steek hebben laten vallen door verdachten en voertuigen zo dicht bij huizen te laten komen. In het Belgische Iddegem, een dorp ten westen van Brussel, in de gemeente Denderleeuw, zijn een vrouw en een dochter dood aangetroffen. De zoon uit het gezin is aangehouden als enige verdachte voor de moord. Hij wordt voorgeleid bij de jeugdrechter die beslist over zijn detentie tijdens het onderzoek. Het motief is nog niet helemaal duidelijk. En dan het weer. Vanmiddag blijft het in de westelijke helft grijs, terwijl in het oosten soms de zon doorbreekt. Hierdoor zijn ook er temperatuurverschillen. Het wordt 19 graden aan de kust tot 24 graden in Enschede. Verder trekken vanmiddag ook wat buitjes over. En tot zover het nieuws.
0: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
21: Ik dacht, vloerverwarming? Nee, dat wordt een hoop geregeld. Laat maar. Maar dat viel even mee. Van montage tot afwerking, Temme en Koop fixt alles super strak en super snel. En dankzij de vakmensen van Temme en Koop hebben wij nu heerlijk warme voeten. Dus geef je huis de upgrade die het verdient. Temmeenkoopgroep.nl.
22: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
23: Vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijschon in Trouwenermond.
24: Je vindt jouw stijl Bijschon.
25: Waar ga je naartoe voor slimme en efficiënte ontbraamoplossingen? Naar Eefsink Techniek en Ontwikkeling natuurlijk. Daar maken ze al meer dan 20 jaar ontbraammachines om je productieproces te optimaliseren. Ook de kosten verlagen en de kwaliteit van je eindproduct verbeteren? Kijk dan snel op eefsinktechniek.nl.
26: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paal-dekker.nl.
27: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 2 schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
28: Simone FM.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: De hoge energierekening of kou en tocht in huis? Tijd voor wijkisolatie. Vraag vandaag nog uw gratis subsidiecheck aan. Broers door wijkisolatie.nl. Pom, pom, pom, pom, pom.
2: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Ook u komt in aanmerking voor subsidie. Broersnoerwijkisolatie.nl. Pom pom, pom pom, pom.
3: Met deze week in de bonus: Ahaverse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Amer plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amer

0: 24 september Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Lastig en Gastrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september Theateravond. Vrijdag 2 oktober 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober Hollandse Avond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten bokpopzedeburen.nl.
1: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oertesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
2: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers. Via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
3: Flori Infra Groep. Infra vakmanschap sinds 1979. Wij groeien en zoeken stratenmakers, grondwerkers en machinisten voor mooie langdurige infraprojecten in Nederland en Duitsland. Werken bij een sterk familiebedrijf waar alles goed geregeld is? Kijk op werkenbijfloriinfra.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
5: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
6: Zo, de klus klaar?
7: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
6: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
7: Hoe dan?
6: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
7: Mag wat kosten zeker?
6: Maar 15 euro per maand.
7: Echt? Hoe heet het?
6: Ik app het je wel even.
7: Aha, Dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
6: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
8: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop. Weet wat te doen.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Brillenglazen.com. Je bril zit nog goed, maar je ziet niet meer scherp. Waarom een nieuwe bril kopen als je alleen nieuwe glazen nodig hebt? Bij brillenglazen.com vervang je eenvoudig je glazen gewoon online. En ja, dat is vaak een stuk voordeliger dan bij de opticien. Brillenglazen.com. Nieuwe glazen. Eigen montuur.
11: Zwemmen moet een plezier zijn. Veiligheid boven alles. En professionele begeleiding.
12: En daarom mag ik voor zwemles naar Zwemschool Henny de Groot.
11: Inderdaad. Het is voor jong en oud, voor iedereen. In Zwembad Villa Park Weddermeer in Wedde geeft Zwemschool Henny de Groot privézwemlessen, therapiezwemmen, aquajoggen, 50 fit en ouder- en kindzwemmen. Kijk voor meer info op zwemschoolhennydegroot.nl. Zwemschool Henny de Groot. Veiligheid, plezier en professionele begeleiding.
13: Een keuken koop je niet iedere dag. Kies daarom voor de ervaring, kwaliteit en vakkennis van Klassenkeukens. In de showroom ontdek je complete keukenopstellingen van hoge kwaliteit en een keur aan stenen werkbladen. En bekijk jouw nieuwe keukenplan heel handig met VR-bril. Klassenkeukens vind je in Emspark Lea, Duitsland en op klassenkeukens.nl.
11: Zwemschool Henny de Groot zit nu ook in Finsterwolde bij MFC de Hardenberg. Veilig zwemmen leer je bij Henny de Groot. Zwemschool Henny de Groot.nl.

0: Het eten is klaar, aan tafel.
1: Zo, dat ziet er lekker uit.
2: Ja, echt een broodje.
3: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
4: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
5: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje specialer. Een bolide met meer klasse. Select Auto heeft auto's die opvallen. Die met liefde en aandacht zijn behandeld. Speciaal geselecteerd voor jou. Door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl. Want iedere auto is speciaal.
4: Oh, wil je meteen wooninspiratie opdoen? Kijk op sfeer.nl of kom naar de winkel in Assen of Zwolle. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
6: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
7: Ja, dacht ik ook al.
6: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
7: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
6: Ketelservicenoord.nl.
7: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
6: Zo is dat.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
9: Koel in de zomer, warm in de winter. Het hele jaar door comfort met de energiezuinige airco van Ketelservice Noord. Vraag een offerte aan op ketelservicenoord.nl.
10: Stroomuitval? Je moet er niet aan denken. Allons BV. Voor aggregaten, verkoop, verhuur, reparatie en installatie. Nieuw en gebruikt.
11: Je hebt altijd elektriciteit. Je raakt het nooit kwijt. Elektriciteit.
10: Allons BV. Altijd stroom, altijd zekerheid. Kijk op allonsbv.nl.
12: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
13: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
17: Een verbouwing begint niet met slopen. Die begint met Flori. Want alleen de professionals weten hoe dat veilig moet. Dus asbest, chroomzes of een andere gevaarlijke stof in dak of gebouw. De vakmensen van Flori saneren veilig en secuur. Zo kan jouw project straks verantwoord verder. Ontzorging is ons dak. Vak. Ga naar Flori.nl.
18: Bij Dakpanvernieuwing van Dijk werken we op topniveau. Tja. Letterlijk. Daarom zoeken we versterking. Ben jij werkvoorbereider, calculator, montagemedewerker of werkplaatstimmerman? Kom werken in een gezellig team en kies voor volop werk en toekomst. Kijk snel op dakpanvernieuwingvandijk.nl en solliciteer.
19: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
20: Nieuwe banden nodig? Banden Groningen. van personenwagens tot landbouwvoertuigen en vrachtwagens. Ook voor onderhoud en APK. Van personenwagens, bedrijfswagens en campers. Tijd voor de seizoenswissel? Wij regelen het. Een lekke band onderweg? Reken op onze 24/7 pechservice. Kom langs bij Banden Groningen aan de Koekshavenweg 8 in Groningen.
21: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
22: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
23: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws 4 uur.
24: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Nederlandse economie leidt afgelopen zomer een verlies van 9,2 miljard euro door uitzonderlijke hitte. Voornamelijk door productiviteitsverlies. Grotere landen als Italië, Duitsland en Frankrijk werden harder geraakt. Volgens Johan Geroms van Allianz Trade is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering. Mede door de lage waterstand van de Rijn en onvoldoende isolatie in fabrieken. De Vlaamse begrotingsonderhandelingen zijn maandag uitgesteld nadat minister Hilde Krevits en een medewerker onwel werden na 24 uur onafgebroken vergaderen. Voor de medewerker werd een ambulance opgeroepen. Minister-president Matthias Diependalen stond op het punt een akkoord te bereiken. De gesprekken worden mogelijk dinsdag hervat. Duizenden mensen in Bangkok zijn geëvacueerd vanwege hevige regenval en kunnen terecht in meer dan 200 opvanglocaties. Afgelopen dagen kwamen zeker 8 mensen om. In een paar dagen viel er net zoveel regen als normaal in hele september, met 320 mm per vierkante meter, waardoor de afwatering overbelast raakte. Inwoners staan soms tot hun middel in het water. Door personeelstekorten staat de veiligheid in justitiële jeugdinrichtingen aanhoudend en ernstig onder druk, stellen 391 inspecties in een brandbrief aan de staatssecretaris. In JJI's verblijven ongeveer 797 jongeren die de dupe zijn van verdergaande versobering van zorg en behandeling. De hoofdinspecteur zegt dat de resocialisatie van jongeren steeds meer onder druk staat.
25: Op het kanaal tussen Frankrijk en Engeland zijn vandaag zeker 3 mensen overleden na het kapseizen van een migrantenboot met 2 vrouwen en een kind. Dat melden de Franse autoriteiten. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Lissant met een taxiboot waar meer dan 100 mensen mee probeerden over te steken. De autoriteiten benadrukken dat het om een voorlopig dodental gaat.
26: En dan het weer. Vanmiddag blijft het in de westelijke helft grijs, terwijl in het oosten soms de zon doorbreekt. Hierdoor zijn ook temperatuurverschillen. Het wordt 19 graden aan de kust tot 24 graden in Enschede. Verder trekken vanmiddag ook wat buitjes over. En tot zover het nieuws.
27: Goedemiddag, je bent bij de middagshow van Simone FM. Ik heb de verkeersinformatie voor je. 1 ding valt erop in het noorden van het land. De A32 Leeuwarden richting Meppel tussen Heerenveen Centrum en Wolvenga. Daar 10 kilometer file. Het zorgt voor een vertraging van 21 minuten.
23: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Laminaatwereld en Laminaat Groningen. Uw laminaat en PVC goedkoper dan de bouwmarkten. Laminaatwereld.nl.
28: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
29: Juwelier Momentum.
30: Juwelier Momentum. Al meer dan 10 jaar het vertrouwde adres voor het repareren van uw horloges, gouden en zilveren sieraden. En Juwelier Momentum is ook het adres voor een mooie blijvende herinnering. Zoals sieraden naar eigen ontwerp, trouwringen en herinneringssieraden. U bent van harte welkom om u te laten inspireren en adviseren naar onze uitgebreide collectie. Eurostate 4 in Stadskanaal.

0: nieuwe zonwering nodig? Terpstrazonwering.nl.
1: Bij John Second Hand Shop een meubelstore.
2: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels. Nieuw en gebruikt. Ga je naar Bij John in Trouwenermond.
1: Je vindt jouw stijl bij John.
3: Uw riool verstopt? De Winter Rioolservice. Kijk op www.uwriool.nl.
4: Ah, ik zie het al. Ik verwijs je door naar derioldokter.nl. Eerste hulp bij rioolwerkzaamheden. Derioldokter.nl. Reinigen, ontstoppen en repareren.
5: Nostalgiepalast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
6: Hey Herman, wordt mede mogelijk gemaakt door Catering Service Paul Dekker uit Pijzen. Paul-Dekker.nl. Stevens Betontechniek uit Wildervank. Stevens-Betontechniek.nl. En Sterkwerkman.nl in Zevenhuizen. Voor geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren. Simone FM. Herman Schoonmaker.

naar het computerlokaal. Er stonden van die enorme beige computers. Beeldschermen zo diep dat er tegenwoordig 3 laptops in passen. En meestal moest je met z'n tweeën achter 1 computer zitten en dan mocht er 1 typen. En de andere had daarnaast een belangrijke taak, die moest opletten wat je verkeerd deed. En als je iets moest opslaan, dan ging dat op een floppy van maar liefst 1,4 MB. Nou, tegenwoordig past daar volgens mij niet eens je foto's meer op van een vakantie. Niet één verzoenlijke vakantiefoto. Nou, die jaren 90, daar neem ik je mee naar terug. Welke plaat mag ik voor je draaien? App hem even naar de studio van Simone. 085 1143 999. Wat is jouw tophit van de 90s? En vertel ook even erbij.

Kim Wilde en Kids in America. Het is de middagshow op Simone FM. Ik ben op zoek naar jouw favoriete plaat uit de 90's. En Cassandra, ik hoop dat ik je naam goed uitspreek. Die appte mij, bij de 90's moet ik eigenlijk direct denken aan MSN. Uren en uren achter de computer zitten en uit mijn radio klonk deze plaat. No Doubt, Don't Speak. De favoriete plaat van Cassandra.

0: geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom er dan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: 12 jaar lang warmte en warm water voor een vastlaag maandbedrag. Uw portemonnee lacht ook met Bituur. Want dan heeft u zekerheid van onze 24-uur service. En altijd een cv-ketel die past binnen uw situatie. Ga voor zekerheid en kies voor een cv-ketel van Bituur.nl. Onderdeel van Becker Installatie. Techniek.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
4: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Aanhanger nodig? Aanhangcars heeft ongelooflijk veel aanhangers op voorraad voor echt ieder transport. Ze leveren topkwaliteit met topservice en ze zijn spotgoedkoop. Dus zoek niet langer, want jouw nieuwe aanhanger staat op aanhangcars.nl. De aanhangerspecialist. Kom naar de showroom in Kampen of check aanhangcars.nl.
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
9: Op zoek naar kasten of deuren op maat, mooie raamdecoratie, chique vloeren of zonwering? Bij Hubo Excel in Emmerkompaskum vind je op maar liefst 3000 vierkante meter alles voor je klus. Met een inpandige decorette en een eigen montagedienst. Kom naar Hubo Excel in Emmerkompaskum. Hubo helpt.
10: Ik ben zo blij met mijn nieuwe keuken. Gekocht bij keukenboerderij Roswinkel. Waarom? Ze leveren topkwaliteit en vakmanschap tegen een betaalbare prijs. De service is uitstekend, ze denken met je mee en je hoeft niets aan te betalen. Ja, ik ben blij met de keukenboerderij. Keukenboerderij Roswinkel. Al 40 jaar passie voor keukens. Kijk op keukenboerderij.nl.
11: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Zoals met veel dingen in het leven moet de basis goed zijn. En daarom kies ik voor Hofman, de echte groenteman, in Veendam. Iedere dag kopen zij via verschillende kanalen de verste producten die er te krijgen zijn. En dat proef je. Bij Hofman, de echte groenteman, vind ik verse en lekkere producten. Probeer ook eens de maaltijden en salades. Nee, voor mij geen supermarktgroente meer. Maar de echte groenteman. Wim Hofman aan het Promenadepad in Veendam. Het verst en lekker vers.
15: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
16: Naar welk autobedrijf ik altijd ga?
17: Ambergen natuurlijk.
16: Autobedrijf Ambergen is niet alleen een carselectiedealer, maar ook erkend Opel-reparateur in Noordoost-Groningen. Alle occasions zijn rijklaar geprijsd, dus je weet meteen waar je aan toe bent. Ze zijn al 20 jaar een begrip in de regio. Kijk op autobedrijfambergen.nl.
18: Uw vloer binnen 48 uur geleverd. Laminaatwereld.nl. Bouwmaterialen nodig voor je klus? Reerbouwmaterialen.nl. Van steigerhout tot dakmateriaal en van kozijnen tot gereedschap. Je vindt het allemaal op Reerbouwmaterialen.nl. En vandaag besteld is binnen 24 uur ophalen met klik en collect in Winschoten. Reerbouwmaterialen.nl. De leverancier van het Noorden.
19: We zijn in twist bij Meubel Kuipers, net over de grens bij Nieuw-Schonebeek. En daar is de aanval op de eerste banken. Maar ze lopen door, naar het tweede voetbalveld zelfs. En ja hoor, ook naar het derde veld. Ho, ho, ho. Dan krijg je toch met supergoedkope eerste en tweede keus meubels en matrassen op 20.000 vierkante meter. Dan ga je wel naar Meubel Kuipers.
18: Reer, de asbestspecialist. Omdat een serieus probleem serieus moet worden aangepakt. Gecertificeerd en inclusief vergunning. Reer.nl.
20: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Budgetbeheer Eemsdelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer Eemsdelta.nl.
21: Vanavond vallen er enkele buien plaatselijk met onweer en flink wat regen. Vannacht blijft het vooral in het noorden en westen nog wat buien mogelijk. Morgen komt de zon steeds vaker tevoorschijn en blijft het droog. In de middag wordt het 20 graden in het noorden tot een plaatselijke 27 graden in het zuiden.

Tiffany, I think we're alone now. Ze brak de oren nadat ze jarenlang optrad in winkelcentra en daar liep te zingen. En uiteindelijk werd haar talent opgepakt. Het talent dat ook op werd gepakt, maar dan niet in het winkelcentrum, maar tijdens de Soundmix Show, is van deze man. Marco Borsato. Je hoeft niet.

Springsteen, I'm on fire. Het is de middagshow van deze maandag en ook vandaag heb ik de tijdmachine weer meegenomen. Ik heb hem van het weekend even lekker gewassen. Hij glimt erover. We gaan terug in de tijd. Terug naar de top 40 van vroeger. Van 28 september, maar ja, 29 september. Even kijken, wat is het eigenlijk vandaag? Ja, 28 is het. Naar de hitlijsten van 28.

0: top 40.
1: En voor deze maandag ook de vraag.
0: Maar de vraag is van welk jaar.
1: Ja, we gaan terug naar een tijd waarin de Nokia 3210 net nieuw was. Spliksplinternieuw zelf. Nou, als je hem nou nog hebt, ik weet zeker als je het laadje open doet, de batterij is gewoon nog vol hoor. Snake spelen, dat was ongeveer het hoogst haalbaar op dat ding. SMS'en deed je met 9 toetsen en ja, toch konden we daar razendsnel mee typen. Op televisie keek je Nederland massaal naar Big Brother. Dat was toen net begonnen, stel onbekende Nederlanders in een huis vol camera's. En heel Nederland vroeg zich af, wie gaat daar nou naar kijken? Nou ja, bijna iedereen dus. We zijn aanbeland op 28 september in het jaar 1999.
2: Yo, listen up.
1: En daar vinden we deze.

0: werd mede mogelijk gemaakt door cateringservice Paul Dekker uit Pijzen. Paul-Dekker.nl. Stevens Betontechniek uit Wildervank. Stevens-Betontechniek.nl. En Sterkwerkman.nl in Zevenhuizen. Voor geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Nieuwe auto? Ga naar autobedrijf Tjeerdsma in Nieuw-Weerdingen.
5: Een heerlijk gevoel. Wow, oh, oh. Een mooie auto is ons doel.
4: Service met een glimlach. Autobedrijf Tjeerdsma.nl.
6: Nieuw en gebruikte koelkasten, wasmachines, beeldschermen en andere apparatuur. En dat voor belachelijk lage prijzen. Kom naar Nieuw en Bijna Nieuw aan de Atoomweg in Groningen.
4: Was je auto nu vanaf 10 euro in de vernieuwde wasstraat van Autobedrijf Tjeerdsma.
5: Onder één dak. Tjeerdsma biedt het met gemak.
4: Autobedrijf Tjeerdsma in Nieuw-Weerdingen.
7: Ik zing als ik grondzuig.
4: Kunt u er niet bij?
7: Alleen als ik grondzuig.
4: Van der Vlier zuigt het voor u vrij.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots. Voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming-Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dagstein.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. Mulders Meubeldorp. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriescheldo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Mulders
6: Meubeldorp. Bokpop Zinnenburen. Twee weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Larsen en Gastrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober, Hollandse Avond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Emmert. Kaarten, bokpopzinnenburen.nl.
7: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
8: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
7: Een initiatief van Pfizer.
9: Aanhanger nodig? Aanhangcars heeft ongelooflijk veel aanhangers op voorraad voor echt ieder transport. Ze leveren topkwaliteit met topservice en ze zijn spotgoedkoop. Dus zoek niet langer, want jouw nieuwe aanhanger staat op aanhangcars.nl. De aanhangerspecialist. Kom naar de showroom in Kampen of check aanhangcars.nl.
10: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 5 uur.
11: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Er is een nieuwe aangifte gedaan tegen Adil Q, die verdacht wordt van de moord op de 59-jarige Karin bij station Nieuw-Vennep eind maart. Een vrouw deed aangifte van seksuele intimidatie door de verdachte, die nog altijd zwijgt tegenover alles en iedereen. Advocaat Thijs Stapel zegt dat zijn cliënt de neiging heeft zijn kop in het zand te steken en met niemand wil praten. Aanklagers in Frankrijk eisen een straf van 2 jaar met enkelband tegen oud-minister Rachida Dati, wegens corruptie en beïnvloeding. Ze zou tussen 2009 en 2013 als Europarlementariër hebben gelobbyd voor Renault-Nissan en daarvoor 900.000 euro hebben ontvangen van een Nederlandse dochteronderneming. Daarnaast eisen aanklagers een uitsluiting van publieke ambten voor 5 jaar. De Nederlandse economie leed afgelopen zomer een verlies van 9,2 miljard euro door uitzonderlijke hitte, voornamelijk door productiviteitsverlies. Grotere landen als Italië, Duitsland en Frankrijk werden harder geraakt. Volgens Johan Gerons van Allianz Trade is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering, mede door de lage waterstand van de Rijn en onvoldoende isolatie in fabrieken. De Vlaamse begrotingsonderhandelingen zijn maandag uitgesteld nadat minister Hilde Krevits en een medewerker onwel werden na 24 uur onafgebroken vergaderen. Voor de medewerker werd een ambulance opgeroepen. Minister-president Matthias Diependalen stond op het punt een akkoord te bereiken. De gesprekken worden mogelijk dinsdag hervat. Duizenden mensen in Bangkok zijn geëvacueerd vanwege hevige regenval en kunnen terecht in meer dan 200 opvanglocaties. Afgelopen dagen kwamen zeker 8 mensen om. In een paar dagen viel er net zoveel regen als normaal in hele september, met 320 mm per vierkante meter, waardoor de afwatering overbelast raakte. Inwoners staan soms tot hun middel in het water.
12: Het weer nog. Vanavond trekken nog enkele buien over het land. En daarbij is kans op onweer. Tijdens zonsondergang is het 17 tot 20 graden. En daarna koelt het snel af naar 16 graden rond middernacht. En tot zover het nieuws.
13: Het is voor de maandag een redelijk normale avondspits aan het worden. Twee dingen vallen er wel op. De A7 Groningen richting Heerenveen. Tussen Groningen-West en Leek staat een file. Daar heb je 16 minuten vertraging. En de A35 Enschede richting Zwolle. Tussen Almelo-Zuid en Nijverdal. Daar 13 minuten extra oponthoud.
10: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Laminaatwereld en Laminaat Groningen. Uw laminaat en PVC goedkoper dan de bouwmarkten. Laminaatwereld.nl.
14: Verbouwingen laat je doen door de expert uit Weerden. Timmerbedrijf janbos.nl. Bos met dubbel S.
15: Sommige auto's vragen om meer aandacht. Omdat techniek complex is en problemen niet altijd eenvoudig. Autobedrijf Veenstra helpt bij lastige motorstoringen, revisie en tuning. Met ervaring in onder andere BMW en andere kwaliteitsmerken. En natuurlijk ook voor onderhoud en APK. Autobedrijf Veenstra in Emmen. Specialistische zorg voor auto's die meer vragen.
16: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl. Waar je huis een thuis wordt.
17: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
18: Gritter Chalets en Staakcaravans.
17: Kijk op grittercaravans.nl.
19: Op zoek naar een robotmaaier of advies? Evertstuinmachines.nl.
20: Hallo, hallo, Holland! Je Autohaus Tieben! Alles hier in Duitsland is net iets goedkoper! Autohaus Tieben is namelijk de occasion-specialist voor in- en verkoop. Repareert alle merken en doet zelfs de APK-inspectie. Kfz-meisterwerkstatt met Duitse degelijkheid, gespecialiseerd in Mercedes-Benz. Autohaus Tieben, net over de grens bij Ter Apel in Haren-Rutenbrock. Check autohaus-tieben.de.
21: Autozorgen? Heb je onderhoud of reparatie nodig? Of misschien wel een andere auto? RTO Autoservice is er voor je. In Stadskanaal en Valthermond. Maak nu eenvoudig online een afspraak in onze Bosch Car Service werkplaats. Op rtoautoservice.nl. RTO Autoservice, de specialist in betrouwbare occasions.
22: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
23: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
24: Ik ben er helemaal klaar mee.
25: Nou, ik ook. Daar ben jij begonnen. En de subsidieaanvraag, levering en de montage van onze kunststofkozijn laten doen door VLM-kozijnen.
24: Ja, top! Plan ik direct een vrijblijvende afspraak in bij ons thuis via VLMkozijn.nl.
26: VLM-kozijnen.
25: Kwaliteit die blijft.
27: Dia, licht, geluid en beeldassen. Verkoop en verhuur van licht, geluids- en beeldapparatuur voor elk evenement, feest of presentatie. Dia Assen, samen maken we er iets moois van. Surf voor perfect licht, geluid en beeld naar dialgb.nl.
24: Ook zo klaar met lange levertijden.
25: VLM-kozijnen levert kunststofkozijnen voor ieder project zeer snel direct op locatie.
26: VLM-kozijnen.
25: Kwaliteit die blijft.
10: Hey Herman, wordt mede mogelijk gemaakt door cateringservice Paul Dekker uit Pijzen. Paul-Dekker.nl. Stevens Betontechniek uit Wildervank. Stevens-Betontechniek.nl. En Sterkwerkman.nl in Zevenhuizen. Voor geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren. Simone FM. Herman Schoonmaker.

de beat goes on. Zeker nog tot en met 6 uur in de middagshow. The Whispers op Simone FM. Ik moest het weekend moest ik op een soort van, hoe noem je dat? Housewarming party heet dat. En ja, dan vind ik het altijd lastig wat je meeneemt, weet je wel. Je wil ook niet met lege handen aankomen. Dus dan moet je een cadeautje bedenken. Nou, dan vaak wordt het dan in mijn geval iets van een bierpakketje of iets voor in de tuin, een bolgrisand om deze tijd van het jaar. Maar in China hebben ze dat heel anders aangepakt. Want daar is het, of Zuid-Korea bedoel ik. Als er daar iemand namelijk verhuist en je komt op de housewarming party, dan is het beste cadeau wat je mee kunt nemen een pak toiletpapier. En dat is niet omdat ze daar denken van, god, nieuw huis, die wc die zal ook wel ingericht moeten worden. Nee, dat toiletpapier heeft een betekenis. Een rol toiletpapier rolt namelijk makkelijk af. En het idee is dan dat je nieuw huis net zo soepel moet verlopen als het afrollen van die rol toiletpapier. Eigenlijk best mooi. Al weet ik niet of het hier ook op die manier gaat werken. Als ik bij vrienden aankom met 12 rollen page onder mijn arm, dat denk ik niet dat ze zeggen, nou Herman, prachtig gemaakt. Nou ja, goed. De middagshow nog, tot 6 uur. De middag.

Madonna, Like a Prayer. Prachtige plaat uit eind jaren 80, 89 om precies te zijn. Ik heb straks een verhaal voor je waarvan je denkt van... nou, dit komt rechtstreeks uit een film. Het is toch echt gebeurd. Dat hoor je straks. Het is namelijk het onderwerp van de dagplaat die we vandaag gaan spelen. Het heeft iets te maken met supersterren. Is deze Ella Langley, Houston, Texas, de middagshow op Simone FM.

0: energierekening of kou en tocht in huis? Tijd voor wijkisolatie. Vraag vandaag nog uw gratis subsidiecheck aan. Broers door wijkisolatie.nl. Pom, pom, pom, pom, pom.
1: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
2: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
3: Gratis bezorging.
0: Ook u komt in aanmerking voor subsidie. Broersnoer wijkisolatie.nl. Pom, pom, pom, pom, pom.
4: Mooi mensen. Mooi mens, hallo, hallo. Nog hako de blauw en dat bleef zo. We de domers hebben we ook. Norvie jeans in de oetverkoop. Nou, twee stuks voor maar 69 euro.
5: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
4: Als de bliksem, nog Vinnewold.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
4: Als de bliksem, nog Venemold.
7: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
8: Och, och, och, zo kan je met goed fatsoen toch niet meer bij je klus aankomen. Ga even naar Greven. Die heeft altijd 700 bedrijfs- en personenauto's op voorraad. Direct leverbaar. En je nieuwe klusbus wordt nog bezorgd ook. 7 dagen in de week open. Dus ook nu Greven Automotive Stadskanaal. Check je ook op grevenautomotive.nl.
9: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten. Goed voor 8 branduren. Zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarshouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
10: Bulscher Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig. Gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Bulscher Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Bulscher Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erica. Check bouwstoffen-bulscher.de.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: VZN Voegwerken. Ach, geen ander. VZN-voegwerken.nl.
13: Snel van A naar B. Met de 24-uur-service van Savernijen Couriers en Transport. SavernijenCouriers.nl. Savernijen, die rijden.
14: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Budgetbeheer Eemsdelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer Eemsdelta.nl.

Bonnie Tyler. Het is de middagshow op Simone FM. Ja, ik zei het zojuist al. Ik heb voor de dag van vandaag iets een berichtje gevonden. Ik zoek altijd even een beetje naar nieuws van de dag. Bizarre dingen en dat soort dingen. Dat, ja, om het een beetje luchtig te houden, want er is al ellende genoeg in de wereld. En ik kwam iets tegen. Ik las het, ik denk, dit is een scène uit de film. Maar het is echt gebeurd. In het Britse Norwich staat een vrouw die staat buiten bij een café-restaurant te wachten. Er ontstaat daar buiten wat gedoe. Schermutselingen, ook zo'n mooi woord. En ineens gaat er iemand vandoor met haar handtas. Een man die ziet dat gebeuren, twijfelt geen seconde. Hij zet de achtervolging in, waarschuwt tijdens het rennen de politie en uiteindelijk krijgen ze de verdachte te pakken. Tot zover denk je nou. Keurig, netjes gedaan. Ik heb alleen één belangrijk detail van dit nieuwtje vergeten te vertellen. De man die achter de dief aanrende was verkleed als Batman. Compleet met pak, cape, masker, alles erop en eraan. Deze held kwam namelijk net van een verkleedfeestje. Nou, ik had het gezicht van de man willen zien die tasjes stal. Stel je één hand aan, heb je ineens Batman achter je aan. Voor de dagplaats zoek ik dus vandaag een nummer wat hierbij past. Iets over helden, superhelden, boeven, een tasjatten, weet ik het. Of een plaat over Batman, dat zou heel knap zijn. Welke plaat past hierbij? Voor het verrassingspakket van Simone FM 085 1143 999. En reageer doe je even via WhatsApp. Dat is het allermakkelijkste. Het is een plaat over helden, superhelden. Boeven, weet ik het, als het bij dit nieuwtje past in elk geval. En wie weet hoor jouw plaats straks als laatste voor deze maandagmiddag. 085 1143 999, even via de app. Heb ik ondertussen Brian Adams voor je. Dit is Run to You of Simone FM.

0: Rutje Kot in Hartslag uit 1997. En voor de dagplaat gaan we precies 20 jaar daarvoor zitten. We gaan terug namelijk naar 1977.
1: Dagplaat!
0: En die dagplaat, ik vroeg jou welke plaat past erbij. Het nieuwtje wat ik vandaag heb uitgezocht. Een bizar, nou, opmerkelijk feitje eigenlijk meer. Een vrouw werd beroofd van het tasje. Werd te hulp gestaan door een attente voorbijganger. De man pakte uiteindelijk de tasjesdief. Maar was verkleed als Batman. Hij kwam net van een feestje, dus dat heeft vast en zeker een hilarisch tafereel opgeleverd. En ik vroeg aan jou, welke plaat past erbij? En ik had hem al een beetje zien aankomen. Ja, het werd ook nog geopperd, Annie, hou jij mijn tasje even vast. Maar goed, of we dat nog deze maandagmiddag moeten doen, dat weet ik ook niet. Maar ik had hem al een beetje aan zien komen. En hij is meerdere keren ingestuurd. De dagblad van vandaag, ja, het kan eigenlijk niet anders dan deze plaat worden. Het verrassingspakket gaat in elk geval naar Gerry. Je krijgt het toegestuurd, Gerry, heel veel plezier ermee. En ja, een plaat die gaat over een heldendaad. Over iemand die dan ook nog eens als een superheld verkleed is.
1: Dagplaat.
0: Dan kom je natuurlijk uit bij een andere superheld. Namelijk deze. De laatste voor deze maandagmiddag is in handen van David Bowie. Heroes. Morgenmiddag spreek ik je weer. Morgenochtend hier Bert Vos. Alles vanaf vinyl. Ik wens je een hele fijne maandagavond. En geniet van alle mooie platen hier op Simone FM.

werd mede mogelijk gemaakt door cateringservice Paul Dekker uit Pijzen. Paul-Dekker.nl. Stevens Betontechniek uit Wildervank. Stevens-Betontechniek.nl. En Sterkwerkman.nl in Zevenhuizen. Voor geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren.

0: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
1: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
2: Gratis bezorging.
3: Tapijtsparadijs. Uw complete woning inrichten. Tapijtsparadijs. Kijk op tapijtparadijs.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Je avond van een flinke upgrade voorzien, doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
7: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis. En voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl. Voor dier en tuin.
8: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen?
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Echt lekker.
11: Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klasina Veen.
12: Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk.
11: Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
13: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
14: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
15: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One A Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
16: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1+1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1+1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
17: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 6 uur.
18: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Een 38-jarige man uit Zaandam is zaterdag in Amsterdam-Oost aangehouden nadat hij werd betrapt bij het doden van kippen en kuikens. Een dag eerder waren 2 dode schapen gevonden. Of de man daarbij betrokken is, wordt nog onderzocht. Hij is inmiddels vrijgelaten, maar heeft een gebiedsverbod gekregen en ontvangt passende zorg. SpaceX heeft met de raket Starship voor het eerst een baan om de aarde bereikt. Tijdens vlucht 14 viel 1 motor uit, maar de andere motoren konden dit opvangen. Het ruimteschip bereikte alsnog een baan om de aarde en zette 26 satellieten uit voor het Starlink-internetnetwerk. De missie werd door het uitvallen van de motor eerder beëindigd dan gepland. Er is een nieuwe aangifte gedaan tegen Adil Q, die verdacht wordt van de moord op de 59-jarige Karin bij station Nieuw-Vennep eind maart. Een vrouw deed aangifte van seksuele intimidatie door de verdachte, die nog altijd zwijgt tegenover alles en iedereen. Advocaat Thijs Stapel zegt dat zijn cliënt de neiging heeft zijn kop in het zand te steken en met niemand wil praten. Aanklagers in Frankrijk eisen een straf van 2 jaar met enkelband tegen oud-minister Rachida Dati tegens corruptie en beïnvloeding. Ze zou tussen 2009 en 2013 als Europarlementariër hebben gelobbyd voor Renault Nissan en daarbij 900.000 euro hebben ontvangen van de Nederlandse dochteronderneming. Daarnaast eisen aanklagers een uitsluiting van publieke ambten voor 5 jaar. En de Vlaamse begrotingsonderhandelingen zijn vandaag uitgesteld nadat minister Krevits en een medewerker onwel werden na 24 uur onafgebroken vergaderen. Voor de medewerker werd een ambulance opgeroepen. Minister-president Diependalen stond op het punt een akkoord te bereiken. De gesprekken worden mogelijk morgen hervat. En dan het weer. Vanavond vallen er enkele buien met kans op onweer en veel regen. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Morgen is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. En tot zover het nieuws.
2: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
19: Je houdt van auto's. En je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Ga voor Scholtmeijer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Scholtmeijertuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
20: Bij Sean Second Hand Shop en Meubelstore.
21: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijschon in Drouwelermond.
20: Je vindt jouw stijl Bijschon.
22: Frema Winschoten helpt bedrijven en particulieren met ICT. Van laptops en beveiliging tot internet en telefonie. Bezoek ook onze winkel of laat ons bij jou langskomen. Bel 0597 82400. Frema, zekerheid in ICT. Zo simpel is het.
23: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paal-dekker.nl.
24: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
25: Zwaagstra, de wereldtuin Sierbestrating.
26: In Hogeveen.
27: B-snip Aircotechniek Marum. Voor verkoop, montage en service. www.bsniperkotechniek.nl.
28: Simone FM.

0: Alphabet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
4: Ja, dacht ik ook al.
3: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
4: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
3: Ketelservicenoord.nl.
4: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
3: Zo is dat.
5: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde.
4: Oh jee, geen warm water? CV-ketel in storing? Laat de service en onderhoud voortaan doen door Ketelservice Noord. Plan nu een afspraak op ketelservicenoord.nl.
6: Hans, waar liggen de regenjassen?
7: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
8: geeft ruimte.
9: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
10: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
11: Hey pap, ik zie wat jij niet ziet en het is... rood!
12: Autoschade? Gebeld, geregeld, Roggeveld.
13: Autoschade Roggeveld biedt kwaliteitsherstel met 4 jaar garantie en vervangend vervoer. Kijk op roggeveld.nl of kom langs, als dat nog gaat, aan de Centuurbaan Noord 116A.
14: In Rode.
15: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Ecokeukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Ecokeukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
12: Gebeld, geregeld, Roggeveld.
13: Aan de Centuurbaan Noord 116A.
14: In Rode.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
17: Laminaat Groningen. Vloeren goedkoper dan de bouwmarkt. Laminaatgroningen.eu.
18: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlautmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlautmeng Dagstein.
19: Flauw van hoge of negatieve stroomprijzen? Of wil je het bedrijf verder verduurzamen? AG Solar heeft de oplossing voor duurzame bedrijfsoptimalisatie. Met zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en geavanceerde accusystemen. AG Solar kijkt verder. Veenstraat 10D Stadskanaal. En op agsolar.nl.
20: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
21: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
22: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
23: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit.
0: Hey, dit is het.
1: Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
14: Nieuwe kozijnen? Kies Interkozijn. Kunststof of aluminium, altijd perfect op maat. Meer comfort, meer uitstraling en klaar voor de toekomst. Voor particulieren, bedrijven en VVE's. Vraag je offerte aan via interkozijn.nl. Wonen wordt weer fijn met Interkozijn.
24: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
25: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. Mulders Meubeldorp. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgeloo. Kijk op

0: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijer Verhuur in Veendam.
1: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
8: Ik ben zo blij met mijn nieuwe keuken. Gekocht bij keukenboerderij Roswinkel. Waarom? Ze leveren topkwaliteit en vakmanschap tegen een betaalbare prijs. De service is uitstekend, ze denken met je mee en je hoeft niets aan te betalen. Ja, ik ben blij met de keukenboerderij. Keukenboerderij Roswinkel. Al 40 jaar passie voor keukens. Kijk op keukenboerderij.nl.
9: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf €0,99. Dat doe je goed. Vibra.
10: Start to Work Uitzendgroep. Uw betrouwbare partner in personeel. Wij leveren Nederlandse en internationale vakmensen en nemen desgewenst uw complete verloning uit handen. Jarenlange ervaring, korte lijnen en alles goed geregeld. Personeel nodig? Start to Work. Samen werk beter. Ga naar starttowork.nl.
11: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Wij werken met passie aan iedere auto die bij ons binnenkomt.
14: Kijk, dat is Erik de Vries van Automax Emmen. En dat hij trots is, dat hoor je. Want bij onderhoud, reparatie of een leaseauto zijn klanten van Automax maximaal tevreden.
13: Jaha, en daarom komen ze graag naar ons.
14: Eurorepar Car Service Specialist. Automaxemmen.nl.
15: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: Oh ja, we zijn ook talentenspecialist voor de Peugeotrijder.
14: Automaxemmen.nl.
16: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 7 uur.
17: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Volgens de Logistieke Alliantie toont een nieuw rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw aan dat achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen €20 miljard aan economische schade kan veroorzaken. Voorzitter Post stelt dat ondernemers deze kosten al merken via files en vertragingen. De Alliantie pleit voor een langjarige investeringsagenda met structurele financiering voor onderhoud, vervanging en aanleg van infrastructuur. Pepijn van der S, een Nederlander uit Zandvoort, is opgepakt vanwege vermeende betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Hij werd in 2023 al veroordeeld tot 4 jaar celstraf voor afpersing, witwassen en hacking. Shiny Hunters voerden aanvallen uit op Odido en claimden gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te bezitten. Een 38-jarige man uit Zaandam is zaterdag in Amsterdam-Oost aangehouden nadat hij werd betrapt bij het doden van kippen en kuikens. Een dag eerder waren 2 dode schapen gevonden. Of de man daarbij betrokken is, wordt nog onderzocht. Hij is inmiddels vrijgelaten, maar heeft een gebiedsverbod gekregen en ontvangt passende zorg. SpaceX heeft met de raket Starship voor het eerst een baan om de aarde bereikt. Tijdens vlucht 14 viel 1 motor uit, maar de andere motoren konden dit opvangen. Het ruimteschip bereikte alsnog een baan om de aarde en zette 26 satellieten uit voor het Starlink-internetnetwerk. De missie werd door het uitvallen van de motor eerder beëindigd dan gepland. Er is een nieuwe aangifte gedaan tegen Adil Q, die verdacht wordt van de moord op de 59-jarige Karin bij station Nieuw-Vennep eind maart. Een vrouw deed aangifte van seksuele intimidatie door de verdachte, die nog altijd zwijgt tegenover alles en iedereen. Advocaat Thijs Stapel zegt dat zijn cliënt de neiging heeft zijn kop in het zand te steken en met niemand wil praten. En dan het weer. Vanavond vallen er enkele buien met kans op onweer en veel regen. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Morgen is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. En tot zover het nieuws.
18: Nostalgiepalast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
19: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
20: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
21: Ah, ik zie het al. Ik verwijs je door naar derioldokter.nl. Eerste hulp bij rioolwerkzaamheden. Derioldokter.nl. Reinigen, ontstoppen en repareren.
22: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 2 schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
23: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
24: Ik dacht, vloerverwarming? Nou, dat wordt een hoop geregel, laat maar. Maar dat viel even mee. Van montage tot afwerking, Temme en Koop fixt alles super strak en super snel. En dankzij de vakmensen van Temme en Koop hebben wij nu heerlijk warme voeten. Dus geef je huis de upgrade die het verdient. Temme en Koopgroep.nl.
25: Simone FM.

0: mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Gewoon werken. Goed verdienen. Het meest betrokken uitzendbureau van het Noorden. HS Werkt regelt werk dat klopt. Duidelijke afspraken, op tijd betaald. Tijdelijk of met uitzicht op vast. HS Werkt. Niet moeilijk, gewoon goed. Bekijk onze vacatures op hswerkt.nl.
3: Een verbouwing begint niet met slopen. Je begint met Flori. Want alleen de professionals weten hoe dat veilig moet. Dus asbest, chroomzes of een andere gevaarlijke stof in dak of gebouw. De vakmensen van Flori saneren veilig en secuur. Zo kan jouw project straks verantwoord verder. Ontzorging is ons dak. Vak. Ga naar flori.nl.
2: Tijdelijk starten, vast eindigen. Kijk op hswerkt.nl of kom langs.
4: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
5: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelbandje. Pak je bank hebt erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Oh, wil je meteen bon-inspiratie opdoen? Kijk op sfeer.nl of kom naar de winkel in Assen of Zwolle. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
6: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwin en rolloen.
7: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Pop Sinnenmuren. Twee weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Larsen en Gastrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober, Hollandse Avond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten. Bokpopsinnenmuren.nl.
10: Bij Dakpan Vernieuwing van Dijk werken we op topniveau. Ja, letterlijk. Daarom zoeken we versterking. Ben jij werkvoorbereider, calculator, montagemedewerker of werkplaatstimmerman? Kom werken in een gezellig team en kies voor volop werk en toekomst. Kijk snel op dakpanvernieuwingvandijk.nl en solliciteer.
11: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei. Maak je huis mooier. Bij Kuchentreff Stadskanaal ontdek je Duitse topkwaliteit gewoon om de hoek. Stijlvolle keukens, bekende merken en scherpe prijzen. Of je nu houdt van modern, landelijk of tijdloos, kom gezellig langs in onze vernieuwde showroom en laat je inspireren. Kuchentreff Stadskanaal. De mooiste Duitse keukens. Gewoon in Stadskanaal.
12: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Ventas Voordeel, jouw specialist in strak en stijlvol laminaat. Altijd met gratis ondervloer en plinten. Profiteer van topprijzen en kom langs in Stadskanaal.

0: service met een glimlach.
1: Onder één dak. Tjitsma biedt het met gemak.
0: Autobedrijf Tjitsma.nl.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Relaxed?
2: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
0: Was je auto nu vanaf 10 euro in de vernieuwde wasstraat van Autobedrijf Tjitsma.
1: Onder één dak. Tjitsma biedt het met gemak.
0: Autobedrijf Tjitsma in Nieuw-Weerdingen.
4: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95.
1: Welkoop!
4: Weet wat te doen.
5: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
6: Ja, dacht ik ook al.
5: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
6: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
5: Ketelservicenoord.nl.
6: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
5: Zo is dat.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Ketelservice Noord zoekt technisch talent. Ben jij die vakman in installatietechniek? Kom werken bij Ketelservice Noord. Check de vacatures op ketelservicenoord.nl.
8: Zwemmen moet een plezier zijn. Veiligheid boven alles. En professionele begeleiding.
9: En daarom mag ik voor zwemles naar Zwemschool Henny de Groot.
8: Inderdaad. Het is voor jong en oud, voor iedereen. In zwembad Villa Park Weddermeer in Wedde geeft Zwemschool Henny de Groot privézwemlessen, therapiezwemmen, aquajoggen, 50 fit en ouder- en kindzwemmen. Kijk voor meer info op zwemschoolhennydegroot.nl. Zwemschool Henny de Groot. Veiligheid, plezier en professionele begeleiding.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
8: Zwemschool Henny de Groot zit nu ook in Finsterwolde bij MFC de Hardenberg. Veilig zwemmen leer je bij Henny de Groot. Zwemschool Henny de Groot.nl.
1: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
11: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
12: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
11: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
13: Uw vloer binnen 48 uur geleverd. Laminaatwereld.nl.
14: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
15: We zijn in twist bij Meubel Kuipers, net over de grens bij Nieuw Schonebeek. En daar is de aanval op de eerste banken. Maar ze lopen door, naar het tweede voetbalveld zelfs. En ja hoor, ook naar het derde veld. Dan krijg je toch met supergoedkope eerste en tweede keus meubels en matrassen op 20.000 vierkante meter. Dan ga je wel naar Meubel Kuipers.
16: Op zoek naar kasten of deuren op maat, mooie raamdecoratie, chique vloeren of zonwering? Bij Hubo Excel in Emmerkompaskum vind je op maar liefst 3000 vierkante meter alles voor je klus. Met een inpandige decorette en een eigen montagedienst. Kom naar Hubo Excel in Emmerkompaskum. Hubo helpt.
17: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Wulscher Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Wulscher Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Wulscher Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erica. Check bouwstoffen-wulscher.de.
17: Och, och, och. Zo kan je met goed fatsoen toch niet meer bij je klus aankomen. Ga even naar Greven. Die heeft altijd 700 bedrijfs- en personenauto's op voorraad. Direct leverbaar. En je nieuwe klusbus wordt nog bezorgd ook. 7 dagen in de week open. Dus ook nu Greven Automotive Stadskanaal. Check je ook op grevenautomotive.nl.
18: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 8 uur.
19: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Een Russische drone heeft een grenspost in het Oekraïnse Starovoltove getroffen, op bijna 2 kilometer van de Poolse grens. De grenspost in de oblast Wallonië raakt beschadigd. Polen schort het preventief het vliegverkeer op de luchthavens van Lublin en Rzeszów op om de luchtmacht bewegingsruimte te geven. Het Poolse luchtruim werd niet geschonden. Bij een bombardement op een markt in de Myanmarese staat Rakhine zijn zeker 33 mensen omgekomen en raakten 36 gewond. Hulpverleners zeggen dat het regeringsleger verantwoordelijk is. Onafhankelijke bevestiging ontbreekt nog. In het gebied woedt al jaren een burgeroorlog en het leger wordt vaker beschuldigd van aanvallen waarbij burgers omkomen. Volgens de Logistieke Alliantie toont een nieuw rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw aan dat achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen 20 miljard euro aan economische schade kan veroorzaken. Voorzitter Post stelt dat ondernemers deze kosten al merken via files en vertragingen. De Alliantie pleit voor een langjarige investeringsagenda met structurele financiering voor onderhoud, vervanging en aanleg van infrastructuur. Pepijn van der S, een Nederlander uit Zandvoort, is opgepakt vanwege vermeende betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Hij werd in 2023 al veroordeeld tot 4 jaar celstraf voor afpersing, witwassen en hacking. Shiny Hunters voerden aanvallen uit op Odido en claimde gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te bezitten. Een 38-jarige man uit Zaandam is zaterdag in Amsterdam-Oost aangehouden nadat hij werd betrapt bij het doden van kippen en kuikens. Een dag eerder waren 2 dode schapen gevonden. Of de man daarbij betrokken is, wordt nog onderzocht. Hij is inmiddels vrijgelaten, maar heeft een gebiedsverbod gekregen en ontvangt passende zorg. En dan het weer. Vanavond vallen er enkele buien met kans op onweer en veel regen. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Morgen is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. En tot zover het nieuws.
20: Ik zing als ik grondzuig.
21: Kunt u er niet bij?
20: Alleen als ik grondzuig.
21: Van der Vlier zuigt het voor u vrij.

0: kijken op vandervliergroep.nl.
1: Vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bij John in Drouwelermond.
2: Je vindt jouw stijl bij John.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
3: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
4: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou! Ben jij precies en zelfstandig? En hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
5: Uw riool verstopt? De Winter Rioolservice. Kijk op www.uwriool.nl.
6: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
7: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
8: Gritter chalets en staakcaravans.
7: Kijk op grittercaravans.nl.
9: Simone FM.

0: Te hoge energierekening of kou en tocht in huis? Tijd voor wijkisolatie. Vraag vandaag nog uw gratis subsidiecheck aan. Broers door wijkisolatie.nl. Pom, pom, pom, pom, pom.
1: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
0: Ook u komt in aanmerking voor subsidie. Broersnoerwijkisolatie.nl. Pom, pom, pom, pom, pom.
2: Bouwmaterialen nodig voor je klus? Reerbouwmaterialen.nl. Van steigerhout tot dakmateriaal en van kozijnen tot gereedschap. Je vindt het allemaal op Reerbouwmaterialen.nl. En vandaag besteld is binnen 24 uur ophalen met klik en collect in Winschoten. Reerbouwmaterialen.nl. De leverancier van het Noorden.
3: Mein Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Ook nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf 1099 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Reer breekt door. Echt door alle puin. Op locatie gebroken. Gecertificeerd en inclusieve gunning. Kijk op reer.nl.
4: Jouw plan, onze handen. Kijk snel op aannemerkuit.nl.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
6: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Nieuwe veranda nodig? Terpstrazonwering.nl.
8: Juwelier Momentum.
9: Juwelier Momentum. Al meer dan 10 jaar het vertrouwde adres voor het repareren van uw horloges, gouden en zilveren sieraden. En Juwelier Momentum is ook het adres voor een mooie blijvende herinnering. Zoals sieraden naar eigen ontwerp, trouwringen en herinneringssieraden. U bent van harte welkom om u te laten inspireren en adviseren naar onze uitgebreide collectie. Eurostate 4 in Stadskanaal.

0: Waar ga je naartoe voor slimme en efficiënte ontbraamoplossingen? Naar Efting Techniek en Ontwikkeling natuurlijk. Daar maken ze al meer dan 20 jaar ontbraammachines om je productieproces te optimaliseren. Ook de kosten verlagen en de kwaliteit van je eindproduct verbeteren? Kijk dan snel op eftingtechniek.nl.
1: Het onderhoud aan uw auto kan veel goedkoper.
2: Roeger Autoservice in Stadskanaal is een vakkundig autobedrijf waar kwaliteit, maar ook de prijs, hoog in het vaandel staat. U kunt het recht voor airco-service, bandenservice, storingen uitlezen, autoruitschade en natuurlijk ook gewoon het onderhoud van uw auto. Roeger Autoservice is gespecialiseerd in Volkswagen, Audi, Seat en Skoda. Kijk ook eens op roegerautoservice.nl of bel voor een afspraak. Roeger Autoservice aan de Tinnengieter in Stadskanaal.
1: De hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen.
5: Mulders Meubeldorp.
4: En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriescheló. Kijk op muldersmeubeldorp.nl.
5: Mulders Meubeldorp.
6: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
7: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Het eten is klaar, aan tafel.
10: Zo, dat ziet er lekker uit.
11: Ja, maar
12: het een broodje.
13: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speel bewust.

0: grote app en start met vinden.
1: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. AH verse pasta's en pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen, 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes, 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
3: Mooi mensen. Mooi mensen. Hallo, hallo. Nog hako de blauw en dat bleef zo. Voor de heren hebben we ook Bram's Paris in de uitverkoop. Nou, 2 stuks voor maar niks op de euro.
4: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
3: Als de bliksem, nog Venemold.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar Odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo. Odido.
4: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
3: Als de bliksem, nog Venemold.
6: Bob Bob, Zinnenmuren, 2 weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Larsen en Gasdrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober, Hollandse Avond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten. Bokpopzinnenburen.nl.
7: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Ecokeukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Ecokeukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
9: 12 jaar lang warmte en warm water voor een vast laag maandbedrag? Uw portemonnee lacht ook met Bituur. Want dan heeft u zekerheid van onze 24-uur service en altijd een cv-ketel die past binnen uw situatie. Ga voor zekerheid en kies voor een cv-ketel van Bituur.nl. Onderdeel van Becker Installatietechniek.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
12: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
13: Hallo, hallo, Holland! Je Autohaus Tieben. Alles hier in Duitsland is net iets goedkoper. Autohaus Tieben is namelijk de occasion-specialist voor in- en verkoop. Repareert alle merken en doet zelfs de APK-inspectie. Kfz-meisterwerkstatt met Duitse degelijkheid. Gespecialiseerd in Mercedes-Benz. Autohaus Tieben. Net over de grens bij Ter Apel in Haren-Rütenbrock. Check autohaus-tieben.de.
14: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 9 uur.
15: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Medewerkers in het primair onderwijs krijgen vanaf volgend jaar gratis een griepprik aangeboden. Volgens de Gezondheidsraad lopen zij door hun werk in kleine ruimtes meer risico op besmetting. De prik blijft vrijwillig. Werkgevers kunnen de vaccinatie dit schooljaar zelf nog aanbieden. In het voortgezet onderwijs en het HBO bestaat deze regeling al. In Frankrijk zijn vandaag 164 scholieren aangehouden tijdens demonstraties op 180 middelbare scholen. 12 agenten, 12 leerlingen en 3 medewerkers raakten gewond. De scholieren protesteren tegen volle klassen, docententekorten en hoge werkdruk. De protesten begonnen rond Parijs en verspreiden zich vandaag. Morgen wordt een landelijke blokkade verwacht. Een Russische drone heeft een grenspost in het Oekraïnse Starovoltove getroffen, op bijna 2 kilometer van de Poolse grens. De grenspost in de oblast Wallonië raakt beschadigd. Polen schortte preventief het vliegverkeer op de luchthavens van Lublin en Rzeszów op om de luchtmacht bewegingsruimte te geven. Het Poolse luchtruim werd niet geschonden. Bij een bombardement op een markt in de Myanmarese staat Rakhine zijn zeker 33 mensen omgekomen en raakten 36 gewond. Hulpverleners zeggen dat het regeringsleger verantwoordelijk is. Onafhankelijke bevestiging ontbreekt nog. In het gebied woedt al jaren een burgeroorlog en het leger wordt vaker beschuldigd van aanvallen waarbij burgers omkomen. Volgens de Logistieke Alliantie toont een nieuw rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw aan dat achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen 20 miljard euro aan economische schade kan veroorzaken. Voorzitter Post stelt dat ondernemers deze kosten al merken via files en vertragingen. De Alliantie pleit voor een langjarige investeringsagenda met structurele financiering voor onderhoud, vervanging en aanleg van infrastructuur. En dan het weer. Vanavond vallen er enkele buien met kans op onweer en veel regen. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Morgen is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. En tot zover het nieuws.
0: Je huis zegt wie je bent en Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek, Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt. Echt lekker.
16: Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazinaveen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
17: Dia, licht, geluid en beeldassen. Verkoop en verhuur van licht, geluids- en beeldapparatuur voor elk evenement, feest of presentatie. Dia Assen, samen maken we er iets moois van. Surf voor perfect licht, geluid en beeld naar dialgb.nl.
18: Stap binnen in een wereld van pure luxe. Bij RTO Exclusive in Stadskanaal vind je exclusieve wagens waarvan het hart van iedere autoliefhebber sneller klopt. Ga naar rtoautoservice.nl en vind jouw droomauto.
19: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paal-dekker.nl.
20: Nieuw en gebruikte koelkasten, wasmachines, beeldschermen en andere apparatuur. En dat voor belachelijk lage prijzen. Kom naar Nieuw en Bijna Nieuw aan de Atoomweg in Groningen.

0: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Flauw van hoge of negatieve stroomprijzen? Of wil je het bedrijf verder verduurzamen? AG Solar heeft de oplossing voor duurzame bedrijfsoptimalisatie. Met zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en geavanceerde accusystemen. AG Solar kijkt verder. Veenstraat 10D Stadskanaal. En op agsolar.nl.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje specialer. Een bolide met meer klasse. Select Auto heeft auto's die opvallen. Die met liefde en aandacht zijn behandeld. Speciaal geselecteerd voor jou. Door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl. Want iedere auto is speciaal.
9: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: je voor. Morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
1: Een verbouwing begint niet met slopen. Je begint met Flori. Want alleen de professionals weten hoe dat veilig moet. Dus asbest, chroomzes of een andere gevaarlijke stof in dak of gebouw. De vakmensen van Flori saneren veilig en secuur. Zo kan jouw project straks verantwoord verder. Ontzorging is ons dak. Vak. Ga naar Flori.nl.
0: Oh, wil je meteen wooninspiratie opdoen? Kijk op sfeer.nl of kom naar de winkel in Assen of Zwolle. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
2: Hallo, Odido hier.
3: Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
4: Bij Dakpan Vernieuwing van Dijk werken we op topniveau. Tja, letterlijk. Daarom zoeken we versterking. Ben jij werkvoorbereider, calculator, montagemedewerker of werkplaatstimmerman? Kom werken in een gezellig team en kies voor volop werk en toekomst. Kijk snel op dakpanvernieuwingvandijk.nl en solliciteer.
5: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
8: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
7: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht. Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 10 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Paus Leo heeft zijn vierdaags bezoek aan Frankrijk afgerond en vertrok vanaf de luchthaven van Metz richting Rome, na een uitgeleide door president Macron. Het was het eerste bezoek in bijna twee decennia. Hij sprak circa 700.000 mensen toe op het Place de la Concorde, uit de zorgen over AI en besprak de Oekraïne-oorlog in Metz. Bij gevecht in de zuidwestelijke Somalische stad Baidoa zijn zeker 23 mensen omgekomen. Het conflict tussen het staatsleger en milities van een voormalig regionaal leider duurde meer dan 5 uur. Mogelijk was ook Al-Shabaab betrokken. Baidoa werd in maart veroverd door het staatsleger, waarna de regio-president aftrad. Medewerkers in het primair onderwijs krijgen vanaf volgend jaar gratis een griepprik aangeboden. Volgens de Gezondheidsraad lopen zij door hun werk in kleine ruimtes meer risico op besmetting. De prik blijft vrijwillig. Werkgevers kunnen de vaccinatie dit schooljaar zelf nog aanbieden. In het voortgezet onderwijs en het HBO bestaat deze regeling al. In Frankrijk zijn vandaag 164 scholieren aangehouden tijdens demonstraties op 180 middelbare scholen. 12 agenten, 12 leerlingen en 3 medewerkers raakten gewond. De scholieren protesteren tegen volle klassen, docententekorten en hoge werkdruk. De protesten begonnen rond Parijs en verspreiden zich vandaag. Morgen wordt een landelijke blokkade verwacht. Een Russische drone heeft een grenspost in het Oekraïnse Starovoltove getroffen, op bijna 2 kilometer van de Poolse grens. De grenspost in de oblast Wallonië raakt beschadigd. Polen schortte preventief het vliegverkeer op de luchthavens van Lublin en Rzeszów op om de luchtmacht bewegingsruimte te geven. Het Poolse luchtruim werd niet geschonden. En dan het weer. Vanavond vallen er enkele buien met kans op onweer en veel regen. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Morgen is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. En tot zover het nieuws.
2: Ah, ik zie het al. Ik verwijs je door naar derioldokter.nl. Eerste hulp bij rioolwerkzaamheden. Derioldokter.nl. Reinigen, ontstoppen en repareren.
3: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
4: Nieuwe kozijnen? Kies Interkozijn. Kunststof of aluminium, altijd perfect op maat. Meer comfort, meer uitstraling en klaar voor de toekomst. Voor particulieren, bedrijven en VVE's. Vraag je offerte aan via interkozijn.nl. Wonen wordt weer fijn met Interkozijn.
5: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
6: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
7: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bij John in Trouwenermond.
6: Je vindt jouw stijl bij John.
8: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel

0: cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. nostalgie-pallast.de.
1: Frema Winschoten helpt bedrijven en particulieren met ICT. Van laptops en beveiliging tot internet en telefonie. Bezoek ook onze winkel of laat ons bij jou langskomen. Bel 0597 82400. Frema, zekerheid in ICT. Zo simpel is het.
2: Simone

0: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
2: Ik ben zo blij met mijn nieuwe keuken. Gekocht bij keukenboerderij Roswinkel. Waarom? Ze leveren topkwaliteit en vakmanschap tegen een betaalbare prijs. De service is uitstekend, ze denken met je mee en je hoeft niets aan te betalen. Ja, ik ben blij met de keukenboerderij. Keukenboerderij Roswinkel. Al 40 jaar passie voor keukens. Kijk op keukenboerderij.nl.
1: Ook VVE's kunnen rekenen op Ketelservice Noord voor installatie, service en onderhoud van cv-ketels. Betrouwbaar en vakkundig. Ketelservicenoord.nl.
3: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. AH verse pasta's en pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
3: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapming Dagstein.
6: Laminaat Groningen. Vloeren goedkoper dan de bouwmarkt. Laminaatgroningen.eu.
7: Calibro Stadskanaal doet calibraties en keuringen van alle gereedschappen. Bij onder andere airco- en installatiebedrijven, bouwbedrijven en stucadoors. Calibro heeft iedere oplossing perfect afgestemd op jouw wensen. Calibro.nl. Calibro met een C.
8: Hey, zie je die oude dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
9: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
10: Mulders Meubeldorp.
11: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen.
10: Mulders Meubeldorp.
11: En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl.
10: Mulders Meubeldorp.
12: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
13: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarshouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
14: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het

0: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Koel in de zomer, warm in de winter. Het hele jaar door comfort met de energiezuinige airco van Ketelservice Noord. Vraag een offerte aan op ketelservicenoord.nl.
4: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Bij Kuchentreff Stadskanaal ontdek je Duitse topkwaliteit gewoon om de hoek. Stijlvolle keukens, bekende merken en scherpe prijzen. Of je nu houdt van modern, landelijk of tijdloos, kom gezellig langs in onze vernieuwde showroom en laat je inspireren. Kuchentreff Stadskanaal, de mooiste Duitse keukens, gewoon in Stadskanaal.
6: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
9: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. Mulders Meubeldorp. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Mulders Meubeldorp.
10: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion. Een tikkeltje specialer. Een bolide met meer klasse. Select Auto heeft auto's die opvallen. Die met liefde en aandacht zijn behandeld. Speciaal geselecteerd voor jou. Door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl. Want iedere auto is speciaal.
11: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 11 uur.
12: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Onderzoeksplatform Mediapart onthulde dat Jordan Bardella, de partijleider van Rassemblement Nationaal, in 2013 antisemitische berichten verstuurde. Hierin stelde hij onder meer dat alle banken in handen van Joden zijn. Bardella ontkent dit ten stelligste en heeft zijn advocaat opdracht gegeven juridische stappen te ondernemen tegen Mediapart. Marine Le Pen noemt de onthullingen een lastencampagne. De 11-jarige Britse schaakster Bodana Sivanandan heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Ze stelde die veilig tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Sivanandan speelde alle 11 partijen aan het eerste bord van Engeland. Het vorige record stond op naam van Catharina Lagno, die 12 was toen zij grootmeester werd. Paus Leo heeft zijn 4-daags bezoek aan Frankrijk afgerond en vertrok vanaf de luchthaven van Metz richting Rome, na een uitgeleide door president Macron. Het was het eerste bezoek in bijna 2 decennia. Hij sprak circa 700.000 mensen toe op het Place de la Concorde, uitte zorgen over AI en besprak de Oekraïne-oorlog in Metz. Bij gevechten in de zuidwestelijke Somalische stad Baidoa zijn zeker 23 mensen omgekomen. Het conflict tussen het staatsleger en milities van de voormalige regionaal leider duurde meer dan 5 uur. Mogelijk was ook Al-Shabaab betrokken. Baidoa werd in maart veroverd door het staatsleger, waarna de regio-president aftrad. Medewerkers in het primair onderwijs krijgen vanaf volgend jaar gratis een griepprik aangeboden. Volgens de Gezondheidsraad lopen zij door hun werk in kleine ruimtes meer risico op besmetting. De prik blijft vrijwillig. Werkgevers kunnen de vaccinatie dit schooljaar zelf nog aanbieden. In het voortgezet onderwijs en het hbo bestaat deze regeling al. En dan het weer. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Overdag is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. En tot zover het nieuws.
13: Ik zing als ik grondzuig.
14: Kunt u er niet bij?
13: Alleen als ik grondzuig.
14: Van der Vlier zuigt het voor.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOSCOOP-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
3: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
4: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
5: Gritter Chalets en Staakcaravans.
4: Kijk op grittercaravans.nl.
6: Simone FM.

0: helder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Op zoek naar een goede Italiaanse wijn om te geven of om zelf te drinken? Die bestel je bij Gusto d'Italia uit Musselkanaal. Bestel eenvoudig en snel via wijnitalie.nl. Goede wijn, geselecteerd door kenners. Voor een redelijke prijs, wijnitalie.nl. Proost.
4: Ik dacht, vloerverwarming? Nah, dat wordt een hoop geregel, laat maar. Maar dat viel even mee. Van montage tot afwerking, Temme en Koop fixt alles super strak en super snel. En dankzij de vakmensen van Temme en Koop hebben wij nu heerlijk warme voeten. Dus geef je huis de upgrade die het verdient. Temmeenkoopgroep.nl.
5: Och, och, och. Zo kan je met goed fatsoen toch niet meer bij je klus aankomen. Ga even naar Greven. Die heeft altijd 700 bedrijfs- en personenauto's op voorraad. Direct leverbaar. En je nieuwe klusbus wordt nog bezorgd ook. 7 dagen in de week open. Dus ook nu Greven Automotive Stadskanaal. Check je ook op grevenautomotive.nl.
6: Bokpop, Zinnenmuren. 2 weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Lastig en Gastrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober. 90s Danceavond met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober. Hollandsavond met onder andere Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten. Bokpopzinnenburen.nl.
7: Wilshire Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Wilshire Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Wilshire Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erica. Check bouwstoffen-wilshire.de.
8: Flori Infragroep. Infravakmanschap sinds 1979. Wij groeien en zoeken stratenmakers, grondwerkers en machinisten voor mooie langdurige infraprojecten in Nederland en Duitsland. Werken bij een sterk familiebedrijf waar alles goed geregeld is? Kijk op werkenbijfloriinfra.nl.
9: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.

0: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 12 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. In Maastricht is maandagavond een persoon overleden na een schietincident aan de Brusselse weg. De hulpdiensten werden rond 9 uur gealarmeerd. Volgens de Telegraaf werd het slachtoffer levenloos op straat aangetroffen en overleed ter plaatse. De politie is een onderzoek gestart en het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en of iemand is aangehouden. Studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap aan de UvA mogen tijdens colleges geen laptops, telefoons of tablets gebruiken. Dat meldt NOS. Het verbod moet hun concentratie verbeteren. Volgens de opleiding gebruikt 60-80% van de studenten digitale apparaten voor andere zaken. Aantekeningen maken kan voortaan alleen op papier tijdens colleges. Onderzoeksplatform Mediapart onthulde dat Jordan Bardella, de partijleider van Rassemblement Nationaal, in 2013 antisemitische berichten verstuurde. Hierin stelde hij onder meer dat alle banken in handen van Joden zijn. Bardella ontkent dit ten stelligste en heeft zijn advocaat opdracht gegeven juridische stappen te ondernemen tegen Mediapart. Marine Le Pen noemt de onthullingen een lastencampagne. De 11-jarige Britse schaakster Bodana Sivanandan heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Ze stelde die veilig tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Sivanandan speelde alle 11 partijen aan het eerste bord van Engeland. Het vorige record stond op naam van Catharina Lagno, die 12 was toen zij grootmeester werd. Paus Leo heeft zijn 4-daags bezoek aan Frankrijk afgerond en vertrok vanaf de luchthaven van Metz richting Rome, na een uitgeleide door president Macron. Het was het eerste bezoek in bijna 2 decennia. Hij sprak circa 700.000 mensen toe op het Place de la Concorde, uit de zorgen over AI en besprak de Oekraïne-oorlog in Metz. En dan weer. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Overdag is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. En tot zover het nieuws.
0: Simone FM.

0: klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 1 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. In Maastricht is maandagavond een persoon overleden na een schietincident aan de Brusselse weg. De hulpdiensten werden rond 9 uur gealarmeerd. Volgens de Telegraaf werd het slachtoffer levenloos op straat aangetroffen en overleed ter plaatse. De politie is een onderzoek gestart en het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en of iemand is aangehouden. Studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap aan de UvA mogen tijdens colleges geen laptops, telefoons of tablets gebruiken. Dat meldt NOS. Het verbod moet hun concentratie verbeteren. Volgens de opleiding gebruikt 60-80% van de studenten digitale apparaten voor andere zaken. Aantekeningen maken kan voortaan alleen op papier tijdens colleges. Onderzoeksplatform Mediapart onthulde dat Jordan Bardella, de partijleider van Rassemblement Nationaal, in 2013 antisemitische berichten verstuurde. Hierin stelde hij onder meer dat alle banken in handen van Joden zijn. Bardella ontkent dit ten stelligste en heeft zijn advocaat opdracht gegeven juridische stappen te ondernemen tegen Mediapart. Marine Le Pen noemt de onthullingen een lastencampagne. De 11-jarige Britse schaakster Bodana Sivanandan heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Ze stelde die veilig tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Sivanandan speelde alle 11 partijen aan het eerste bord van Engeland. Het vorige record stond op naam van Catharina Lagneau, die 12 was toen zij grootmeester werd. Paus Leo heeft zijn 4-daags bezoek aan Frankrijk afgerond en vertrok vanaf de luchthaven van Metz richting Rome, na een uitgeleide door president Macron. Het was het eerste bezoek in bijna 2 decennia. Hij sprak circa 700.000 mensen toe op het Place de la Concorde, uit de zorgen over AI en besprak de Oekraïne-oorlog in Metz. En dan het weer. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Overdag is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. En tot zover het nieuws. Simone FM.

klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd.